0: Nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse Meren. Of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooter en een auto op elkaar gebotst op de Haagweg. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en de bestuurder daarvan is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzocht het ongeval, waardoor de Haagweg tijdelijk in beide richtingen was afgesloten. Popmonument Breda heeft 5 nieuwe artiesten toegevoegd aan het programma van de 4e editie op 12 december. Onder andere Altin Gun, Fenne Kuppens en Femi treden op samen met Brintex Collective en Unfinished Business. Eerder waren Tramhouse en Naomi al aangekondigd. De optredens vinden verspreid over Breda plaats op bijzondere en monumentale locaties. Bij een grote verkeerscontrole op het chausseeveld in Breda zijn vrijdag 4 mensen aangehouden en tientallen bekeuringen uitgedeeld. De politie controleerde tussen 3 uur 's middags en 10 uur 's avonds verschillende verkeersdeelnemers. Aan de controle deden ook studenten van de politieopleiding mee die onder begeleiding praktijkervaring opdeden. De actie was bedoeld om overtredingen op te sporen en tegelijk toekomstige agenten voor te bereiden op het politiewerk. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Go for my truck so I can't bear.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De gemeente Breda start op 1 oktober een proef om 55-plussers te helpen te verhuizen naar een woning die beter bij hun situatie past. Huurders van een sociale huurwoning kunnen persoonlijke begeleiding krijgen bij het zoeken en regelen van een nieuwe woning. Ook is er een verhuisvergoeding van maximaal €1500 beschikbaar. Met de proef wil Breda grotere sociale huurwoningen vrijmaken voor andere woningzoekenden, zoals gezinnen. In Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooter en een auto op elkaar gebotst op de Haagweg. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en de bestuurder daarvan is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzocht het ongeval, waardoor de Haagweg tijdelijk in beide richtingen was afgesloten. Twee scooters zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Wilhelminastraat in Breda. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig, 's middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. Popmonument Breda heeft 5 nieuwe artiesten toegevoegd aan het programma van de 4e editie op 12 december. Onder andere Altin Gun, Fenne Kuppens en Femi treden op samen met Brintex Collective en Unfinished Business. Eerder waren Tramhouse en Naomi al aangekondigd. De optredens vinden verspreid over Breda plaats op bijzondere en monumentale locaties. 2 scooters zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Wilhelminastraat in Breda. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. In Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooter en een auto op elkaar gebotst op de Haagweg. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en de bestuurder daarvan is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzocht het ongeval, waardoor de Haagweg tijdelijk in beide richtingen was afgesloten. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tijd te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierser. Twee scooters zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Wilhelminastraat in Breda. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. In Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooter en een auto op elkaar gebotst op de Haagweg. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en de bestuurder daarvan is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzocht het ongeval, waardoor de Haagweg tijdelijk in beide richtingen was afgesloten. Bij een grote verkeerscontrole op het Chausseeveld in Breda zijn vrijdag 4 mensen aangehouden en tientallen bekeuringen uitgedeeld. De politie controleerde tussen 3:00 middags en 10:00 s'avonds verschillende verkeersdeelnemers. Aan de controle deden ook studenten van de politieopleiding mee die onder begeleiding praktijkervaring opdeden. De actie was bedoeld om overtredingen op te sporen en tegelijk toekomstige agenten voor te bereiden op het politiewerk. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Oh.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses, ondanks een verlies, de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saxe. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst en stijgt van 4% in 2021 naar 16% nu. De verkiezingen in Neder-Saxen zijn een indicatie van de steun voor de rechtsextremisten in het Westen. De definitieve uitslag wordt vandaag bekendgemaakt. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het Noord-Ierse Sinn Féin wil dat het land het VK verlaat en samengaat met Ierland. Ook de Welsche en Schotse leiders willen meer onafhankelijkheid van hun land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is even de hart van de ANWB. De N640 Etten-Leur-Oudenbosch is dicht tussen Hoeve en Vosdonk. Het komt door een gesprongen waterleiding. Duurt waarschijnlijk tot 7 uur vanochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De gemeente Breda start op 1 oktober een proef om 55-plussers te helpen te verhuizen naar een woning die beter bij hun situatie past. Huurders van een sociale huurwoning kunnen persoonlijke begeleiding krijgen bij het zoeken en regelen van een nieuwe woning. Ook is er een verhuisvergoeding van maximaal €1500 beschikbaar. Met de proef wil Breda grotere sociale huurwoningen vrijmaken voor andere woningzoekenden zoals gezinnen. In Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooter en een auto op elkaar gebotst op de Haagweg. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en de bestuurder daarvan is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzocht het ongeval, waardoor de Haagweg tijdelijk in beide richtingen was afgesloten. Popmonument Breda heeft 5 nieuwe artiesten toegevoegd aan het programma van de 4e editie op 12 december. Onder andere Altin Gun, Fenne Kuppens en Femi treden op, samen met Brintex Collective en Unfinished Business. Eerder waren Tramhouse en Naomi al aangekondigd. De optredens vinden verspreid over Breda plaats op bijzondere en monumentale locaties. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. In Noord-Brabant komen plaatselijk mistbanken voor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas Terdeel met het radionieuws op Breda Nu. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. De Russische drone sloeg in op een stilstaande trein. Johnson heeft opgeroepen tot meer hulp aan Oekraïne. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het centrum linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek race zien tussen het centrum rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is begonnen. Het is mistig op bepaalde plekken in Noord-Brabant. Verder files op de A16 Breda-Rotterdam. Een kwartier vertraging al bij knooppunt Ridderkerk. 6 kilometer file. Ook op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Daar zijn problemen, want bij de Heidenoordtunnel staat het stil. Door technische problemen is de tunnel dicht. A558 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen tussen Afrit Kruiningen en Afrit Capelle-Zuid. Vertraging is het kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
2: Je luistert naar Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. Popmonument Breda heeft 5 nieuwe artiesten toegevoegd aan het programma van de 4e editie op 12 december. Onder andere Altin Gun, Fenne Kuppens en Femi treden op samen met Brintex Collective en Unfinished Business. Eerder waren Tramhouse en Naomi al aangekondigd. De optredens vinden verspreid over Breda plaats op bijzondere en monumentale locaties. De gemeente Breda start op 1 oktober een proef om 55-plussers te helpen te verhuizen naar een woning die beter bij hun situatie past. Huurders van een sociale huurwoning kunnen persoonlijke begeleiding krijgen bij het zoeken en regelen van een nieuwe woning. Ook is er een verhuisvergoeding van maximaal €1500 beschikbaar. Met de proef wil Breda grotere sociale huurwoningen vrijmaken voor andere woningzoekenden zoals gezinnen. In Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooter en een auto op elkaar gebotst op de Haagweg. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en de bestuurder daarvan is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzocht het ongeval, waardoor de Haagweg tijdelijk in beide richtingen was afgesloten. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Knopendel 22 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug 4 kilometer file door een kapotte auto een kwartier vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knopend Klaverpolder 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. Er staat veel vertraging voor de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam bij de Heinenoordtunnel door technische storing. De weg is weer vrij, maar de vertraging is heel groot. Op de A58 Bergen op Zoom Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit Capelle Zuid 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Een gemiddeld huishouden is volgens toezichthouder ACM volgend jaar 89 euro meer kwijt dan vorig jaar aan het beheer van het energienet. Daarbovenop komt de eventuele stijging van gas en elektra zelf. De kosten voor de verbouwing van het stroomnet stijgen van 6 miljard euro in 2023 naar 16 miljard in 2028. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest, 23%. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. De kosten stijgen met zo'n 6%. Ook hogere lonen, een hogere rente, langere wachttijden in havens en het omrijden vanwege afgesloten bruggen helpt niet mee voor de marges. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het Dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Afrit Geldermalsen 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam. 14 kilometer file tussen Breda-West en Dordrecht. Door een kapotte auto meer dan een half uur vertraging. De weg is weer vrij. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en Knoopend Klaverpolder 8 kilometer file. Vertraging van 20 minuten. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Afrit Oud-Beijerland 7 kilometer file. Een uur vertraging. De weg is weer vrij. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: brede update. Mijn naam is Marco de Gierter. Twee scooters zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Wilhelminastraat in Breda. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. In Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooter en een auto op elkaar gebotst op de Haagweg. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en de bestuurder daarvan is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzocht het ongeval, waardoor de Haagweg tijdelijk in beide richtingen was afgesloten. Bij een grote verkeerscontrole op het Chausseeveld in Breda zijn vrijdag 4 mensen aangehouden en tientallen bekeuringen uitgedeeld. De politie controleerde tussen 3 uur 's middags en 10 uur 's avonds verschillende verkeersdeelnemers. Aan de controle deden ook studenten van de politieopleiding mee die onder begeleiding praktijkervaring opdeden. De actie was bedoeld om overtredingen op te sporen en tegelijk toekomstige agenten voor te bereiden op het politiewerk. Tot zover de brede update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 kilometer file tussen Maarhees en Knopend Leenderheide. Door een kapotte vrachtwagen met meer dan een half uur vertraging. 20 minuten extra op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 13 kilometer file, de weg is weer vrij. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zevenbergshoek en Breda-Noord. 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Ruim een kwartier vertraging nog tussen Zevenberg en Knopend Klaverpolder. En er staat een file door een kapotte vrachtwagen op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid 8 kilometer, 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas Terdeel met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. En er wordt een Nationaal Centrum voor Natuurbrandbeheersing opgericht. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De auto reed na de aanrijding door. De politie riep de bestuurder op om zich te melden. Dat heeft een 21-jarige man uit Haarlem nu gedaan, evenals zijn bijrijder, een 22-jarige man. De auto is in beslag genomen. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken, maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 PM aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Een dag eerder moest hij ook door een duikploeg uit het water worden gered. De man was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat met een crisisteam van de GGZ in overleg om te voorkomen dat hij opnieuw het water ingaat, zo meldt AT5. Het weer, in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Meer dan een half uur is de vertraging nog steeds op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert Noord en Afrit Valkenswaard 10 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam 20 minuten erbij tussen Breda Noord en Dordrecht 15 kilometer. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen staat nog steeds een kapotte vrachtwagen bij Afrit Capelle Zuid. 7 kilometer file betekent 20 minuten vertraging. En een kwartier op de A59 Knopend Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Tussen en Vlijm met 12 kilometer file. En 289 Putten richting Goes, tussen de A58 en Goes, 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Écoutez-moi.

0: écoute-moi.
1: Breda nu en Claude, je hoorde écoute-moi op maandagochtend. Ja, 14 september 2026. En het lijkt nu net alsof ik in de toekomst zit te praten. Maar het is toch echt vandaag. Ja, vandaag, 14 september, kan er ook niks aan doen. Je luistert naar Breda nu, Maarten werkt mee. En tot aan 12 uur ben ik er gewoon weer lekker voor je bij. Het steuntje in je rug om jou lekker 's morgens die werkdag door te helpen. Want ja, de een die komt nou eenmaal wat makkelijker op gang als de andere. Dat is nou eenmaal een vaststaand feit. Nou, hoe ga ik dat doen? Ik heb een hele lading muziek voor je meegenomen. Muziek van Z komt er zo meteen ook voor je aan. The Cure komt nog voorbij. Dido is Wiz Khalifa en Charlie Puth. Dit is See You Again.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Zette Katy Perry hoorde 365. Tijdens Maarten werk ik mee op Breda nu in The Cure daarvoor met Friday I'm in Love. Zometeen muziek voor je van Burna Boy en Shaboozy. Eerst Ilse de Lange.
1: I guess I'm tired of chasing something that isn't true. It was always moving.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Burna Boy en Shibusi, you're the change your mind op deze maandagochtend op Breda nu. Het is alweer bijna 9:30, de Breda update die komt er alweer voor je aan. En ook het staartje van de spits krijg je nog mee in de verkeersupdate. De Sugababes komen daarna, eerst Gavin DeGraw.
1: Bij Breda nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
2: Dit is Breda nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. Twee scooters zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Wilhelminastraat in Breda. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Popmonument Breda heeft 5 nieuwe artiesten toegevoegd aan het programma van de 4e editie op 12 december. Onder andere Altin Gun, Fenne Kuppens en Femi treden op samen met Brintex Collective en Unfinished Business. Eerder waren Tramhouse en Naomi al aangekondigd. De optredens vinden verspreid over Breda plaats op bijzondere en monumentale locaties. In Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooter en een auto op elkaar gebotst op de Haagweg. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en de bestuurder daarvan is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzocht het ongeval, waardoor de Haagweg tijdelijk in beide richtingen was afgesloten. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Afrit Budel en Knoop het Leenderheide 8 km file, 10 minuten vertraging. En 289 Putten Goes, bij Goes 3 km file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Just Frequencies en Live It All. Tijdens Maarten werk ik mee hier op Breda nu op deze maandagochtend. Zoiets voor 10 uur inmiddels alweer. Ja, en met zo'n track van Lost Frequencies wil je gewoon in die vibe blijven. Nou ja, doe ik een beetje water bij de wijn, want ik heb ook wel zin in een classic. Bob Sinclar en Steve Edwards. Ja, Fisher heeft er een remix van gemaakt nog niet heel lang geleden. Maar des te lekkerder vind ik het om eventjes het origineel uit 2006 voor je te draaien. Dit is World Hall.

started. Back to the 90s met Aqua. Je hoorde Barbie Girl tijdens Maartenwerk mee op Breda nu. En daar zul je misschien wel zin van gehad hebben voor een bakkie. Nou, dat is goed nieuws. Het is bijna 10 uur. Dat betekent dat het Breda's koffiemoment weer is aangebroken. Het moment dat we met z'n allen tegelijkertijd op die koffieautomaat afstormen. Om de sloot cafeïne weer lekker tot ons te nemen. Om de rest van de ochtend door te komen. Straks na 10 uur ben ik gewoon weer bij je terug. Nu Francesco Daniel. Goed.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: supermarkten.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas Terdeel met het radionieuws op Breda Nu. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. Saoedi-Arabië sloot de oliepijplijn zaterdag af na een aanval met drones. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij erkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het kabinet gaat de komende jaren ruim €17 miljoen extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Temper City en Self Aware tijdens Maartenwerk mee.
1: Dit is Breda Nu.
0: Ja, en daarvoor ging het even terug naar de 80's. In 1984 kwam deze classic uit van Murray Head. One Night in Bangkok. Goed, 10 uur is het inmiddels geweest. Ik hoop niet dat het al te druk was bij de koffieautomaat en dat je gewoon even een lekker bakje hebt kunnen tappen. Want dat heb je wel verdiend zo na 1 uurtje werken. Of misschien al wel veel langer. Ik weet niet hoe vroeg dat je vandaag bent begonnen. Wat is nu eigenlijk jouw vaste koffierecept? Daar ben ik wel een beetje nieuwsgierig naar geworden. Nou ja, leuk idee, denk ik. Download even de Breda Nu app. En daar kun je een appje sturen naar de studio. En dan kun je mij laten weten wat jij altijd in je koffie doet. Hoe je je koffie drinkt. Ik ben heel saai, namelijk gewoon iemand die een zwart bakje koffie drinkt. Niks erin, niks erop, niks eraan. Nee, gewoon alleen maar het pure spul. Misschien heb jij wel een veel leuker recept. Laat het me weten via de Breda Nu app. En dan is het misschien ook wel leuk om even koffierecepten te gaan delen van de week. Dat kunnen we natuurlijk ook nog altijd doen. Goed, een hele lading muziek heb ik voor je het komende half uur. Anne-Marie bijvoorbeeld, Gavin James, Tommy Braxton, 5 Seconds of Summer. 5 Seconds of Summer moet ik natuurlijk zeggen, komt eraan. Ook Purple Disco Machine van de partij. Maar eerst Blackbird nog. Dit is Body Language.

0: en Material Lover tijdens Maarten werk mee hier op Breda nu. Hey, even over die lunch. Ja, een klein nadeel, een klein slecht nieuwsdingetje aan de lunch. Het is weer oppassen geblazen op de broodtrommeltjes. Het is maandag. En ik heb vernomen dat ook gewoon rond de lunch natuurlijk weer een lunch gaat worden. Dat is natuurlijk logisch. Maar Marco is waarschijnlijk weer in de house. En die heeft er nog wel eens een handje van om hier en daar in een broodtrommel te gaan kijken wat daar nou in zit. Nou ja, dat is vooral ons probleem, dus dat is natuurlijk dan ook alweer zo. Aan de andere kant, het levert ook altijd wel weer leuke inspiratie op. In ieder geval hoor je hem straks na 12 uur tijdens Broodje Breda weer. Nu muziek voor je van Cat's Eye. Haven't you heard I'm the internet girl?
1: I'm getting out of here.

of here. Eat zucchini.

0: En de Dead Dance op Breda nu. Bijna 11:30 alweer. Dan is het alweer af en naar je lunch. Maar eerst komt de Breda update er natuurlijk nog voor je aan. Daarna muziek voor je onder meer van Kygo. Eerst George Michael. Dit is Fate.
1: Bij Breda nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
2: Dit is Breda nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De gemeente Breda start op 1 oktober een proef om 55-plussers te helpen te verhuizen naar een woning die beter bij hun situatie past. Huurders van een sociale huurwoning kunnen persoonlijke begeleiding krijgen bij het zoeken en regelen van een nieuwe woning. Ook is er een verhuisvergoeding van maximaal €1.500 beschikbaar. Met de proef wil Breda grotere sociale huurwoningen vrijmaken voor andere woningzoekenden, zoals gezinnen. Twee scooters zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Wilhelminastraat in Breda. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Popmonument Breda heeft 5 nieuwe artiesten toegevoegd aan het programma van de 4e editie op 12 december. Onder andere Altin Gun, Fenne Kuppens en Femi treden op samen met Brintex Collective en Unfinished Business. Eerder waren Tramhouse en Naomi al aangekondigd. De optredens vinden verspreid over Breda plaats op bijzondere en monumentale locaties. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: fire for you.
1: Passenger en Hearts on Fire. Tijdens Maarten werk ik mee hier op Breda nu. Ongeveer 10 voor 12 zal het nu ongeveer wel zijn. Ja, altijd maar op die klok kijken, dat is ook weer iets wat je niet moet doen. Want anders gaat de ochtend ook alweer snel voorbij. Eén ding weet ik wel. Ten opzichte van de oude studio waar we eigenlijk in zaten. Zitten we nu in een soort glazen kamer. We hebben allemaal ramen om ons heen staan. Dus heel de redactie. Die kan eigenlijk bij de studio naar binnen kijken. Maar dat werkt natuurlijk ook andersom. Als ik me af en toe omdraai, dan kan ik zien of dat er al iemand voor de lunch aan zit te komen. En

0: broodje doet.
1: Nou, niet zozeer vragen wat hij op zijn broodje doet, maar weer welk broodje dat hij meepakt. Want zometeen na 12 uur hoor je weer Marco hier op Breda. Nu tot aan 2 uur verzorgt hij de lunch eigenlijk gewoon in een Hombreda. Nee, hij komt geen broodje. Zo, dat zou een stunt zijn? Als hij broodjes zou komen brengen, dat hij gewoon lekker langskomt. Nou, ik zie hem dat nog niet zo snel doen. Oh, dat is geniaal zeg. Maar ja, dan is het nog de vraag wat hij op zijn broodje zal gaan doen. Ja, of als hij überhaupt een broodje dan mee gaat nemen. Goed, dat gezegd hebbende, wil ik ook gelijk even mijn collega's hier op de redactie gaan waarschuwen om even het broodtrommeltje extra goed in de gaten te houden. Want ja, nieuwsgierig dat hij is, zou het zomaar kunnen gebeuren dat hij er vandoor gaat met jouw broodtrommeltje. Om te kijken wat daar voor lekkers in zit voor tijdens de lunch. Tot aan 2 uur dus, Marco tijdens... Ik wil zeggen Marco lunch mee, maar dat klopt niet. Het is broodje Breda. Zometeen dus hier op Breda nu. Nu DJ Antoine, dit is Ma Chérie.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met opleggers stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Ook een verkeerslicht bij de overgang is uit de grond gerukt. Ook de voormalige Zweedse premier Carl Bildt en de voormalige CIA-directeur David Petraeus blijken maar net aan de Russische droneaanval op een Oekraïns treinstation aan de grens met Polen ontsnapt te zijn. Eerder werd bekend dat een gezelschap van Europese diplomaten met de voormalige Britse premier Boris Johnson een kwartier voor de aanval kon worden geëvacueerd. De drone raakte uiteindelijk een stilstaande trein waaruit er ruim 200 passagiers gevlucht waren. Internetbank Revolut heeft bekendgemaakt dat een beperkt aantal klanten getroffen is door een poging tot fraude. Een onbevoegde partij heeft het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie gebruikt voor frauduleuze informatieverzoeken. Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio is gebleken dat de bank daarbij gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen heeft gegeven. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het verkopen van nieuwe onbemande luchtvaartuigen werd eerder al verboden, maar eigenaren mochten hun oude toestel nog wel houden. Nu moeten ze ze wegdoen of naar een locatie buiten de stad sturen. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A58 Tilburg-Breda heeft een vrachtwagen zijn trailer verloren. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Race al 5 kilometer file, een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

terugvlucht naar 2020 met Pete D. Moore en Music Takes You Higher. Welkom bij een nieuwe aflevering van Broodje Breda. Leuk dat je erbij bent. We zijn even een tijdje weg geweest. Had onder meer te maken met een verhuizing. Want ja, we zitten met Breda nu niet meer in Breda, maar tegenwoordig in Oosterhout. Heb je misschien al wat het een en ander over meegekregen. Dus laten we even vooropstellen. We zijn er weer met een dagelijks lunchshow. Van 12 tot 2 is dit Broodje Breda. Leuk dat je erbij bent op deze maandag, de 14e september in het jaar tot 2026. De lunch is weer begonnen. Heb je je broodje al gesmeerd? Nee, nog niet. Dan wordt het dat toch wel een beetje tijd dat je dat eens even gaat doen. Laten we het samen doen. Vooral samen even gaan kijken naar wat jij graag op je broodje hebt. Hè? Dat vind ik ook altijd wel even leuk om te weten. Straks pak ik even het broodtrommeltje erbij van een van de redactieleden. Dat vind ik altijd heel leuk. Kijk ik even wat een van hun hier heeft. Ja, je weet maar nooit. Misschien biedt het inspiratie. Dat zou zomaar kunnen. Laten we ook gewoon genieten van muziek. En natuurlijk ook straks de Breda Update. Ook die komt er weer aan. Eerst dus muziek. Ik zei het al. Wat dacht je van deze plaat? Ik vind hem zo fijn. Vooral dat intro vind ik zo mooi. Waar ik nu overheen zit te praten. Dat is wel weer jammer ervan dan. Dit is Tom Grennan en Diamond.

0: komt redelijk uit de regio en wilde vroeger patatbakker worden, om het zo maar te zeggen. Of zoals velen het willen horen, frietbakker. Jawel, het is ongelooflijk, maar het is echt waar. Sera, zo heet ze. En inmiddels wel een gevestigde naam, denk ik, in Nederland. Met Take a Chance hoorde je hier bij Breda Nu in Broodje Breda. Over lunch gesproken, zou ik maar zeggen. Zou bijvoorbeeld een broodje frikandel speciaal kunnen worden. Moet je helemaal zelf weten, uiteraard. Zometeen, de brede update, die komt eraan. Eerst nog even aandacht voor Breda Barst. Dat is inmiddels alweer even geleden. Maar daar stond wel wat leuks op het podium. Uit België hoor je Is.
1: Oké, Breda, dit is ons laatste festival van deze zomer. Dus ik wil jullie nu

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Giersen. In Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooter en een auto op elkaar gebotst op de Haagweg. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en de bestuurder daarvan is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzocht het ongeval, waardoor de Haagweg tijdelijk in beide richtingen was afgesloten. De gemeente Breda start op 1 oktober een proef om 55-plussers te helpen te verhuizen naar een woning die beter bij hun situatie past. Huurders van een sociale huurwoning kunnen persoonlijke begeleiding krijgen bij het zoeken en regelen van een nieuwe woning. Ook is er een verhuisvergoeding van maximaal €1.500 beschikbaar. Met de proef wil Breda grotere sociale huurwoningen vrijmaken voor andere woningzoekenden zoals gezinnen. Popmonument Breda heeft 5 nieuwe artiesten toegevoegd aan het programma van de 4e editie op 12 december. Onder andere Altin Gun, Fenne Kuppens en Femi treden op samen met Brintex Collective en Unfinished Business. Eerder waren Tramhouse en Naomi al aangekondigd. De optredens vinden verspreid over Breda plaats op bijzondere en monumentale locaties. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is even de Hart van de ANWB. Voor een ongeluk op de A58 Tilburg-Breda heeft een vrachtwagen zijn trailer verloren. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Rees al 5 kilometer file, een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: boom. What is the girl?
1: Ik weet niet wat het is, maar het is wel een dag van de Essen vandaag. Heb ik zelf niet voor gekozen, hoor, moet ik eerlijk bij bekennen. Je hoorde Shaggy en Mr. Boombastic hier op Breda nu tijdens Broodje Breda. Daarvoor Shakira in haar volledige dierentuin. Ik denk dat ze zoiets had van, weet je, dierentuinen vind ik een te lang woord. Dus ze noemde het gewoon zoo. Heeft ze nog gelijk in ook, want dat is korter dan dierentuin natuurlijk. Je luistert naar Breda nu, Broodje Breda, tot aan 2 uur ben ik bij je. Mijn naam is Marco en deze dame had vroeger een naam die luidde de Indian. Tegenwoordig wil ze Rianne genoemd worden. Dus hier is Rianne en Stay.

man die ook al een aantal jaar meedoet in de muziekwereld. Die is toch wel Niels Geuzenbroek. En hij doet het helemaal niet zo verkeerd hoor. Lekker liedje was dit. Best Part of Me hoorde je bij Breda nu. Eens even kijken of Offenbach nog een beetje meegaat. Nou, ze zijn miles away. It started.

Wat een goed liedje was dit eigenlijk destijds. Hè, toen deze uitkwam in 2012 alweer. Ik heb het over Train en Drive By. Breda Nu, daar luister je na. Tot aan 2 uur is dit het broodje Breda. En weet je, ik weet het goed gemaakt met je. We gaan nog 1 liedje doen voor het nieuws. Dat is deze van UB40, Kingston.

0: voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL-nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Er moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze 100.000 gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer, bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Voor een ongeluk op de A58 Tilburg-Breda heeft een vrachtwagen zijn trailer verloren. Tussen Tilburg Centrum Oost en de race al 5 kilometer file, een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu. Now is

gingen terug naar 1996 met Ultimate Chaos en Casanova hier in Broodje Breda. Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Marco en uurtje nummer 2 is alweer aangebroken. Je weet het, in dit uur kijken we ook altijd even in het broodtrommeltje van een van onze medewerkers. Ik heb vandaag Annika uitgenodigd, ik weet ze nog niet, maar ik ga zo even in haar broodtrommeltje spieken. Dit is overigens een van mijn favoriete platen van dit moment, die je nu hoort bij Breda. Muziek van Another, samen met Emily Warren. Dit is Silver Lines.

Muziek van Davina Michel. Je hoorde 17 hier bij Breda nu in Broodje Breda. Leuk dat je erbij bent. En ik weet niet of dat je deze plaat kent überhaupt. Maar het is zo mooi. Het is zo fantastisch gezongen. Muziek van Sammy Sonic. Dit is Close.

0: Deze band was de laatste band die ooit in de Kuip concerten gaven. Ik heb het over Direct. Uit 2024 hoorde je My Blood. Zometeen is het tijd voor een nieuwe editie van de Brede Update. En ook het laatste verkeer komt naar je toe.
1: Er geen simpel.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Giersen. De gemeente Breda start op 1 oktober een proef om 55-plussers te helpen te verhuizen naar een woning die beter bij hun situatie past. Huurders van een sociale huurwoning kunnen persoonlijke begeleiding krijgen bij het zoeken en regelen van een nieuwe woning. Ook is er een verhuisvergoeding van maximaal €1500 beschikbaar. Met de proef wil Breda grotere sociale huurwoningen vrijmaken voor andere woningzoekenden zoals gezinnen. In Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooter en een auto op elkaar gebotst op de Haagweg. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en de bestuurder daarvan is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzocht het ongeval, waardoor de Haagweg tijdelijk in beide richtingen was afgesloten. Bij een grote verkeerscontrole op het Chausseeveld in Breda zijn vrijdag 4 mensen aangehouden en tientallen bekeuringen uitgedeeld. De politie controleerde tussen 3 uur 's middags en 10 uur 's avonds verschillende verkeersdeelnemers. Aan de controle deden ook studenten van de politieopleiding mee die onder begeleiding praktijkervaring opdeden. De actie was bedoeld om overtredingen op te sporen en tegelijk toekomstige agenten voor te bereiden op het politiewerk. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is even de Hart van de ANWB. Voor een ongeluk op de A58 Tilburg-Breda heeft een vrachtwagen zijn trailer verloren. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Rees al 5 kilometer file, een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Hugo, samen met Imael Angel en Ultranate. Je hoorde Move Into The Sun bij Brede. Nu daarvoor trouwens klappen ze in je handjes, oftewel Clap Your Hands van Sia. Ja, dat is ook een leuke plaat, hè? Om heel eerlijk te zijn. Het is wel een klassiekertje inmiddels in wording. Nou, eens eventjes kijken, want ik heb hier het broodtrommeltje even gejat van niemand minder dan Annika. Zij zit hier op de redactie. Eens kijken wat erin zit. Ja, ik was hier al bang voor. Een broodje paté. Nou, ook lekker natuurlijk. Dus dat zit er in het broodtrommeltje vandaag van één van onze redactieleden. We gaan de rest van de week gaan we ook eens even kijken bij de andere redactieleden. Wie dat er wat op zijn brood heeft. Weet je, morgen pak ik gewoon het trommeltje van Tijmen even.

0: Al een aantal jaar is die jurylid bij The Voice in Australië. Ik heb het over Guy Sebastian. Je hoort hem hier bij Breda Nu met Before I Go. Nou, ik weet niet, ik heb het vorige uur al een klein beetje over een festival gehad wat we vorige week hadden. Breda Barst. Of eigenlijk is dat weer ruim een week geleden. Het is ongelooflijk hoe snel die tijd gaat. Nou ja, wat ik al zeg, daar heb ik het vorige uur er al een klein beetje over gehad. Maar ik wil je toch nog even iets laten horen wat je misschien nog niet hebt meegekregen. Maar ik sprak daar backstage met Jet van der Steen. Zij mocht namelijk het festival openen.
1: Ik heb het echt onwijs naar mijn zin gehad. Ik vond het heel erg leuk. Het begon een beetje te regenen, maar desondanks kwamen er allemaal mensen, bleven ze staan. Nee, ik vond het heel leuk.
0: Nou, is dit jouw jaar volledig? Het is echt, Noorderslag, Pinkpop, noem alles maar eventjes op. Wat doet dat met je, zo'n jaar?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het toch een beetje moeilijk te beseffen vind. Omdat ik er echt nog zo middenin zit en nog heel veel speel. En ik ben heel druk met mijn album. Dus ik denk als ik weer een keer een periode vrij heb, dat ik denk, wow, ik heb dit allemaal gedaan. Maar het voelt onwijs om erkenning te krijgen voor iets wat je al heel lang doet en heel lang aan werkt. Dus ik ben heel blij dat ik al die dingen mag doen.
0: Een album komt eraan. Nou is het op het moment echt wel helemaal female-fronted bandjes die het heel goed doen. Is dat een trend?
1: Ik hoop het niet. Want ik vind het heel leuk, alle vrouwen vooraan. Dus ik hoop het niet.
0: En album, wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Het is een mix van dingen die ik graag doe. Er staan, ik denk, 1-2 kleine liedjes op. En verder is het gewoon lekker party. Maar ik heb ook gezocht naar een beetje in het midden zitten. Dus wel dansbaar, maar niet heel hard. Het heeft een beetje van alles wat.
0: Ik ga je een hele lastige vraag stellen. En dat weet ik van mezelf dat die lastig is. Neem eens even mee in het schrijfproces. Hoe gaat zoiets bij jou in zijn werk?
1: Dat scheelt zo per liedje. Ik had wel een beetje een idee van wat ik wilde dat het album zou zijn. Omdat ik afgelopen jaar best wel veel heb geschreven. En ik vind steeds meer heel veel blijdschap in gewoon een beetje uitdagen in mijn teksten. Dus ik wilde ook een album maken wat daar een beetje om ging. Het begint soms met een notitie in mijn telefoon. En dan ga ik naar de studio en dan werken we dat uit. En dan een week later gooi ik het weer helemaal om. Het gaat elke keer anders.
0: Ik vraag altijd aan artiesten, en dan vraag ik dus ook aan jou. De teksten, zijn die bij jou persoonlijk? En zo ja, vind je het lastig om die teksten dan naar buiten te brengen? Want het is toch een soort naaktheid die naar buiten gooit in één keer.
1: Ik vind dat soms heel spannend. Ja, en het scheelt per liedje onwijs. Maar soms ben ik heel expliciet. Soms omschrijf ik iemand heel erg. En dan vind ik dat wel heel spannend. Ja, of een situatie of hoe ik erin sta. Soms vind ik dat heel spannend. Maar tegelijkertijd vind ik het ook best wel een bevrijding. Het is ook best wel lekker. Dingen die je eigenlijk voor jezelf zou houden, dat je die gewoon de wereld ingooit. Maar soms is het wel even slikken.
0: Heb je wel eens een reactie gehad van iemand die zei van, hey, maar fuck, dit liedje gaat over mij?
1: Ja.
0: Waren ze er blij mee?
1: Ik hoop het. Nou ja, ik heb dit een paar keer gehad. Maar ik heb ook wel eens voordat dingen uitkwamen het laten horen. Van hey, dit gaat over jou. Even een heads up. En dan is mensen zijn over het algemeen wel ook wel vereerd. Het is natuurlijk ook heel leuk dat je een liedje over iemand schrijft.
0: Nou ja, november komt het album uit. Ga je dat nog met een grote clubtour of met iets in die geest vieren?
1: Zeker. Leuk dat je het vraagt. Ik speel 22 november in de Melkweg. Mijn album release party. En op 4 december in de Trix in Antwerpen. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Dus in het voorjaar spelen we nog een clubtour. En op 10 april kom ik ook naar de Mes in Breda. Dus ik hoop iedereen daar weer te zien. Ik wil alles

Jet van der Steen en Alles of Niets. Je hoorde er hier bij Breda nu in Broodje Breda. Zometeen is het tijd voor Patrick Opstaken. Hij staat alweer te springen als een malle. Hij wil er graag bij. Dus ik laat hem gauw zijn dingetje gaan doen. Ik spreek je morgen bij een nieuwe aflevering. Hoi hoi.

0: enthousiaste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense Orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze 100.000 gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Ja, het was afkomstig uit Rocky 3 met Sylvester Stallone, Survivor 1982 en je hoorde Eye of the Tiger. Ja, met dank aan Marco Legriessen. Je hoort hem morgenmiddag weer tussen 12 en 2 met Broodje Breda. Het programma is weer terug van weg geweest hier op Breda nu. En tot 5 uur kun je weer luisteren naar de Middag van Breda. Het middagprogramma wat er is van maandag tot met vrijdag tussen 2 en 5 hier op Breda nu Radio. Met zometeen Nickelback en How You Remind Me. Nu tijd voor De Bauza, die groot hit van dit moment. Dit is Magnetic. Goedemiddag.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Gingen terug naar 2001 met Nickelback en How You Remind Me.
1: Dit is Breda Nu.
0: Ja, het is vandaag dus maandag 14 september. In 1960 werd de OPEC opgericht door organisatie van olie-exporterende landen. Dat waren onder andere Iran, Irak, Kuwait, Saoedi-Arabië en Venezuela. Het is vandaag onder andere de Wereldeczeemdag, een internationale dag die in tegenstaat van bewustwording, herkenning en steun voor mensen die leven met een chronische huidaandoening, eczeem. En het is de Europese dag van het Joods cultureel erfgoed. Op en rond deze datum openen diverse Europese landen de deuren voor Joodse monumenten en synagogen om de culturele erfgoed in de schijnwerpers te stellen. Dit is de middag van Breda hier op Breda Nu. Zometeen met muziek van Ryan Adams en Melanie C. Wynn. You're gone. Here is the script. This is Hall of Fames.

Journals Blues samen met Malieve en Edge of Desire in de middag van Breda. We gaan zo meteen op richting het nieuws. Het belangrijkste nieuws uit Breda en omgeving in de Breda Nieuw Nieuws Update. Voor die tijd horen we ook Britney Spears, Sometimes, and This Is Someone To You. Het zijn de banners.

nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De gemeente Breda start op 1 oktober een proef om 55-plussers te helpen te verhuizen naar een woning die beter bij hun situatie past. Huurders van een sociale huurwoning kunnen persoonlijke begeleiding krijgen bij het zoeken en regelen van een nieuwe woning. Ook is er een verhuisvergoeding van maximaal €1500 beschikbaar. Met de proef wil Breda grotere sociale huurwoningen vrijmaken voor andere woningzoekenden zoals gezinnen. Twee scooters zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Wilhelminastraat in Breda. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Bij een grote verkeerscontrole op het Chausseeveld in Breda zijn vrijdag 4 mensen aangehouden en tientallen bekeuringen uitgedeeld. De politie controleerde tussen 3 uur 's middags en 10 uur 's avonds verschillende verkeersdeelnemers. Aan de controle deden ook studenten van de politieopleiding mee die onder begeleiding praktijkervaring opdeden. De actie was bedoeld om overtredingen op te sporen en tegelijk toekomstige agenten voor te bereiden op het politiewerk. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Face en Afrojack in de middag van Breda met Hey. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda hoorde je ook nog The Cure en Why Can't I Be You. Het is tijd geworden voor het weer. Vanmiddag is het bewolkt en in het midden en het zuiden kan er wat lichte regen of motregen vallen. Af en toe schijnt ook wel de zon en waait er een zwakke tot matige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt vandaag naar zo'n 24 graden. Vanavond is het bewolkt en valt er plaatselijk nog wat regen of motregen. Er zijn ook opklaringen en de temperatuur daalt maar langzaam. Aan het einde van de avond is het altijd nog zo'n 17 tot 19 graden en er waait een zwakke aan zeematige zuidwestenwind. Westenwind. Morgen start Prinsjesdag droog en zo nu en dan schijnt de zon. Geleidelijk neemt de bewolking toe en in de loop van de middag volgt vanuit het noordwesten buien. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar zo'n 22 tot 25 graden. You ever heard?

Carol G en Bruno Mars in, op de maandagmiddag hier op Breda Nu. En je hoorde Still. Ja, misschien heb je het nieuws al gehoord, maar koningin Maxima komt deze week naar Breda. Ze bezoekt komende woensdag het stadion van NAC voor een bijeenkomst over de documentaire Echte Mannen Huilen Niet. In de documentaire vertellen oud-profvoetballers over hun mentale gezondheid en de druk die ze in hun carrière hebben ervaren. Maxima schuift aan bij een panelgesprek met onder andere een psycholoog en oud-voetballers. Ook spreekt ze met de betrokkenen over het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid onder mannen. Overigens, de bijeenkomst is niet toegankelijk voor publiek, want het is besloten. Maar dat is natuurlijk wel te verwachten. Maar mooi dat ze in ieder geval komende woensdag een bezoek brengt aan Breda.

Leon Rimes in de middag van Breda en Can't Find the Moonlight. En daarvoor hoorde je nog John Mayer met The Last Train Home. Zometeen om 3 uur is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit het binnen- en buitenland. Maar nu eerst nog een hit van Miles Smith van vorig jaar. Dit is Stay.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie West-Kaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Westlife en Uptown Girl aan het begin van het tweede uur van de middag van Breda voor deze maandag de 14e september. We loodsen door je laatste uren van je werkweek en dat doen we met de fijnste muziek tot aan 5 uur in de middag van Breda. Met zometeen Enrique Iglesias met Bailando en dit is Teddy Swims, die hit van hem van dit moment. Dit is Mr. Know It All.

0: Enrique Iglesias samen met Jean-Paul en Jenta de Zone en Deskimer Bueno. En je hoorde Bailando hier in de middag van Breda.
1: Dit is Breda Nu.
0: Het is dus vandaag maandag 14 september. Dit zijn de jaren voor vandaag. Marga van Bult, de Nederlandse verslaggeefster. En ze was natuurlijk presentatrice van het NOS-journaal. Wordt vandaag 70 jaar. Ja, Amy Winehouse zou vandaag jarig zijn, maar ze overleed al in 2011. Helaas overleed zij al op veelste jonge leeftijd. Ze werd maar 37 jaar. En jarig is ook vandaag Morten Marquet, de Noorse zanger. We kennen hem natuurlijk als de zanger van A-ha. Wordt vandaag 67 jaar. En dit was natuurlijk de grootste hit van A-ha in de jaren 80. Je hoort nu Take On Me in de middag van Breda hier op Breda Nu.

Stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Cranberries en Out to My Family in de middag van Breda. Daarvoor ook nog Lost Frequencies. Het was net toch alweer zo'n 11 jaar geleden. En Are You With Me? We gaan zo meteen op richting het belangrijkste nieuws uit Breda. Vanaf de nieuwsredactie van Breda nu. Voor de tijd nog Keiko en Selena Gomez. It Ain't Me. En dit is de hit van Baby Rexha. New Religion.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De gemeente Breda start op 1 oktober een proef om 55-plussers te helpen te verhuizen naar een woning die beter bij hun situatie past. Huurders van een sociale huurwoning kunnen persoonlijke begeleiding krijgen bij het zoeken en regelen van een nieuwe woning. Ook is er een verhuisvergoeding van maximaal €1500 beschikbaar. Met de proef wil Breda grotere sociale huurwoningen vrijmaken voor andere woningzoekenden, zoals gezinnen. Popmonument Breda heeft 5 nieuwe artiesten toegevoegd aan het programma van de 4e editie op 12 december. Onder andere Altin Gun, Fenne Kuppens en Femi treden op, samen met Brintex Collective en Unfinished Business. Eerder waren Tramhouse en Naomi al aangekondigd. De optredens vinden verspreid over Breda plaats op bijzondere en monumentale locaties. 2 scooters zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Wilhelminastraat in Breda. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Maar ik twijfel of ik nog wellicht naar binnen kan.

Marco Borsato, Armin van Buren en Davina Michel en Hoe het Danst. En daarvoor hoorde je ook nog de Spin Doctors en Two Princes. Net als op deze maandagmiddag hier op Breda Nu Radio. Staatsbosbeheer is vandaag begonnen met de inrichting van een nieuw natuurgebied in het Markdal aan de rand van Ulvenhout. Op verschillende percelen worden poelen aangelegd en watergangen verondiept. Ook komen er bomen en struiken voor bezoekers. Wordt een wandelpad aangelegd met een uitkijkpunt. Dat is een mooie initiatief natuurlijk van Staatsbosbeheer om daar in de toekomst te gaan kijken. Hè? Daar in het Markdal. Dus, overigens, de werkzaamheden zullen eind van het jaar klaar zijn. En dan kunnen we begin volgend jaar een bezoek kunnen gaan brengen daar aan de rand van Ulvenhout in het Markdal, wat dan wat meer in bloei zal gaan staan. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Dit is de middag van Breda Nu met Hugo en Solto. Dit is de Maaiken.

0: Programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

En Maurice samen met Shania Twain en Unhealthy in de middag van Breda hier op Breda Nu. Zometeen is het weer tijd voor het belangrijkste nationale en internationale nieuws. Dat hoor je zometeen rond 4 uur in de middag van Breda.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie West-Kaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer... bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging als je over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem rijdt. Want je komt tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoeve in 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

Lillywood, Prick en Robin Schultz aan het begin van het derde en laatste uur van de middag van Breda. Ja, we loodsen door je laatste uur van je werkdag. Dan zit de maandag alweer op de eerste werkdag van de week. Het zometeen muziek van Sophie B. Hawkins, Right Beside You. En dit is Cameron Wetkamp met Kingdom of Fear.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Sophie B. Hawkins, Right Beside You in de middag van Breda. Ja, afgelopen vrijdag werd er nog een grote verkeerscontrole gehouden in Breda. En daarbij zijn 4 mensen aangehouden. Dat werd gedaan op het Chasséveld in Breda. Ze werden aangehouden omdat ze onder invloed waren. En toen achter het stuur zaten, ja, dat was niet de bedoeling eigenlijk, hè. De bestuurders zijn meegenomen naar het bureau voor bloedonderzoek en kregen een rijverbod van 24 uur. Tijdens de controle werden daarnaast ook nog zo'n 40 bekeuringen uitgedeeld. Die waren onder meer voor het niet dragen van een gordel, het verkeerd dragen van een helm en het rijden met een scooter op het fietspad. Ook politiestudenten deden mee aan de controle. En dat is alles natuurlijk onder begeleiding van ervaren agenten. En dat is natuurlijk in het kader van de opleiding van de jonge agenten, hè, die later ook de straat op moeten gaan, hè. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Dit is de middag van Breda met New King. Dit is Years and Years.

Ja, je zou het al bijna een klassieker kunnen noemen, hè? Kings of Leon in de middag van Breda. En je hoorde Sex on Fire. Het is een hit even uit 2008. En daarvoor hoorde je ook nog King met Years and Years. Zometeen rond 4:30, tijd voor belangrijkste nieuws uit Breda en omgeving. Dat hoor je in de Breda Nieuw Nieuws Update. Voor die tijd nog avondmaakt met

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. Bij een grote verkeerscontrole op het Chausseeveld in Breda zijn vrijdag 4 mensen aangehouden en tientallen bekeuringen uitgedeeld. De politie controleerde tussen 3 uur 's middags en 10 uur 's avonds verschillende verkeersdeelnemers. Aan de controle deden ook studenten van de politieopleiding mee die onder begeleiding praktijkervaring opdeden. De actie was bedoeld om overtredingen op te sporen en tegelijk toekomstige agenten voor te bereiden op het politiewerk. De gemeente Breda start op 1 oktober een proef om 55-plussers te helpen te verhuizen naar een woning die beter bij hun situatie past. Huurders van een sociale huurwoning kunnen persoonlijke begeleiding krijgen bij het zoeken en regelen van een nieuwe woning. Ook is er een verhuisvergoeding van maximaal €1.500 beschikbaar. Met de proef wil Breda grotere sociale huurwoningen vrijmaken voor andere woningzoekenden zoals gezinnen. Popmonument Breda heeft 5 nieuwe artiesten toegevoegd aan het programma van de 4e editie op 12 december. Onder andere Altin Gun, Fenne Kuppens en Femi treden op samen met Brintex Collective en Unfinished Business. Eerder waren Tramhouse en Naomi al aangekondigd. De optredens vinden verspreid over Breda plaats op bijzondere en monumentale locaties. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 50 kilometer file. Er wordt file gereden op de A16 Breda, Rotterdam. 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten op de A50 Eindhoven-Oost bij afrit Sint-Oederode rijdt het langzaam. En op de A58 Eindhoven-Tilburg kom je in 5 kilometer file tussen Best en Moergestel. Klein kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Sarah Larsen in de middag van Breda en Leus Live. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda hoorde je ook nog de klassiek van Phil Collins. En You Can't Hurry Love. Ja, dat was natuurlijk een grote hit al voor The Heroes en The Supremes in de jaren 60. Het Amphia ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat beeldtriage inzet op de spoedeisende hulp. Patiënten die na een behandeling telefonisch contact opnemen, kunnen via een beveiligde sms-link een foto of video van hun klachten delen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een wond, zwelling of bloedverlies. Een app en inlogaccount is daarvoor niet nodig. De zorgverlener krijgt zo tijdens het telefoongesprek een beter beeld van de situatie en kan beter inschatten welke zorg nodig is. De pilot met de digitale oplossing Sandy loopt sinds mei. Volgens Amphia zijn de eerste ervaringen positief, dus het gaat waarschijnlijk wel doorgezet gaan worden. Dit is Breda Nu, nog tot aan 5 uur met de middag van Breda.

Shaboozy en Aborsong in de middag van Breda. Ja, het is toch alweer 10 jaar geleden dat het station Breda werd verbouwd. Dat jubileum wordt komende woensdag uitgebreid gevierd. Reizigers kunnen die dag rekenen op muziek, lekkernijen en verschillende verrassingen. Na de ochtendspits worden er koekjes uitgedeeld. Vanaf 12 uur klinkt er muziek in de stationhal met een brassband, een zangeres en een pianist. En aan de welkomzijde staan kraampjes waar winkels samples en goodiebags uitdelen. Ook het Refugee Team is aanwezig met creatieve producten die door asielzoekers zijn gemaakt. Komende woensdag dus moet je even langsgaan bij het station in Breda. Dit is Breda Nu Radio. Toch tot aan 5 uur met de middag van Breda. Nu met James Hype en Miguel de la Rosa. Can I

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Even een rustpuntje op de maandagmiddag hier in het programma De Middag van Breda met Somebody That I Used To Know. Samen met Kimbra, je hoorde God Eye. En daarvoor nog Ferrari met de van James Hype en Miggy De La Rosa. Het is maandag en sinds een paar weken kun je weer luisteren naar het studiecircus. Maarten van Riel hoor je tussen 6 en 8 hier op Breda Nu Radio. Stakenburg in de avond is ook weer terug op de maandagavond. Die hoor je tussen 8 en 10. En we sluiten vanavond de maandagavond af met de Symfo Experience hier op Breda Nu Radio. Ik wens je nog een hele prettige maandag. Wij spreken elkaar weer morgenmiddag vanaf 2 uur in de middag van Breda. Graag tot morgen.

0: safety. Don't you rather live one day as a lion than a thousand as a sheep?
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle drie de inzittenden zouden zijn omgekomen. Het toestel, een Cessna 172, is vanmorgen vanuit Hilversum vertrokken. Vliegschool Hilversum bevestigt het ongeluk, maar zegt nog geen informatie te hebben over de inzittenden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file in het zuiden van het land. 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt de Ridderkerk. 10 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Noorderloos en Berkendam. Klein kwartiertje vertraging op de A50. Als je vanuit Eindhoven naar Os rijdt, kom je in de file bij Uden-Zuid. Een half uur tijdsverlies op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Komt door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Bavel. 9 kilometer file daar. Kwartiertje vertraging op de N276 vanuit Maasbracht naar Brunsum bij Sittard. 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
5: Opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: En nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
2: Some days you're the only thing I know.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. Twee scooters zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Wilhelminastraat in Breda. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. In Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooter en een auto op elkaar gebotst op de Haagweg. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en de bestuurder daarvan is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzocht het ongeval, waardoor de Haagweg tijdelijk in beide richtingen was afgesloten. De gemeente Breda start op 1 oktober een proef om 55-plussers te helpen te verhuizen naar een woning die beter bij hun situatie past. Huurders van een sociale huurwoning kunnen persoonlijke begeleiding krijgen bij het zoeken en regelen van een nieuwe woning. Ook is er een verhuisvergoeding van maximaal €1.500 beschikbaar. Met de proef wil Breda grotere sociale huurwoningen vrijmaken voor andere woningzoekenden zoals gezinnen. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file staat er in het zuiden van het land. De meeste vertraging heb je op de A16 Breda-Rotterdam. Een half uur bij Zwijndrecht, 5 kilometer file daar. Een half uur ook op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Numansdorp. 5 kilometer file. Bergingswerkzaamheden houden daar de linkerrijstrook dicht. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Uden-Zuid. En op de A58 vanuit Tilburg naar Breda wordt file gereden over 13 kilometer tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel met een half uur vertraging. Kwartiertje vertraging op de N276 vanuit Maasbracht naar Brunsum bij Sittard 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu, partner van ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het derde jaar op rij dat het Planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de Klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47 en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan nog 90 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste vertraging heb je onder andere op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is een ongeluk gebeurd. Bergingswerkzaamheden houden daar nu 1 tunnelbuis dicht. 40 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Berkendam. Op de A58 Eindhoven-Tilburg 10 minuten vertraging bij Moergestel. En een klein kwartiertje oponthoud bij Tilburg-Reeshoven als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

Nickel for Goodbye van Raccoon hier in het Studiecircus. Ja, met mij Thijs op je maandagavond. Ja, daar zijn we dan. Maandagavond, 6:08. En wat ik al zei, je hebt nu mij weer te pakken, Thijs. Hiervoor hoorde je Maarten. Die had het even voor mij overgenomen, terwijl ik moest wennen aan de verhuizing. Want we zijn namelijk op de nieuwe locatie. Hier in Oosterhout zitten we nu. Ik heb er echt weer enorm veel zin in om aan de slag te gaan. En om radio voor jou te maken. Elke maandagavond van 6 tot 8 ben ik te beluisteren. Vandaag dus ook weer. Ik heb van alles op de planning staan. Later heb ik een dilemma voor je. Wat dat dilemma precies inhoudt, dat hoor je later. Ik heb een festivaltrack, want ja, er is weer een weekend voorbij. Een weekend vol met festivals. Wat heb je gemist? Wat komt er nog allemaal aan? Een studententrack. Welk nummer is op dit moment het populairst? En ja, moet je toch even van gehoord hebben wat het nou precies allemaal inhoudt? Dat ga ik je allemaal vertellen in de komende 2 uur. Dus blijf lekker hangen. Als je in de auto zit onderweg naar huis, dan help ik je graag om een beetje plezier te hebben in je auto onderweg daar naartoe. Dat ga ik ook doen met de volgende track, 21 Pilots. Blijft toch altijd lekker eigenlijk, hè? Je luistert naar Breda nu. Dit is The Craving.

0: Don't mean much.
1: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
2: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken.

Walk of Shame hier bij Breda Nu. In het studiecircus. En ja, mijn favoriete moment eigenlijk is nu al aangebroken van de show. Namelijk, House It of House It Mogelijk Gek. Als je nieuw bent hier bij het studiecircus, zal ik het heel kort even toelichten. Ik ben een groot fan van oude discoplaten. Oude platen die lekker in een nieuw jasje zijn gestoken. En die misschien wel beter zijn dan het origineel dat ooit gemaakt was. Elke week bespreek ik met jou één zo'n oudere plaat die een nieuw jasje is gestoken en in mijn ogen een stuk beter is geworden. En aan jou, de luisteraar, de vraag, is dat ook daadwerkelijk zo? Of is het echt een aftreksel waar je helemaal niks aan hebt? Deze week heb ik er ook weer eentje voor je. En het origineel gaat als volgt. Je hoort al een lekker plingeltje op de achtergrond, waar je misschien al wel door kan raden wat de titel is. Het nummer komt uit 1979. Een beetje de disco-tijden van Chic en de Soul Sisters. Als je een wat jongere luisteraar bent en je hebt heel, heel scherp gehoor, dan kun je nu misschien zelfs al weten wat de nieuwe track gaat worden die ik ga aankondigen. Want die is vrij populair momenteel.

Dat is hem inderdaad. Ring My Bell van Anita Ward. Ja, ik zei dus al, die komt uit 1979. En het is geproduceerd door Frederick Knight. Frederick Knight die schreef het in eerste instantie eigenlijk voor ja, een 11-jarig kind... dat al op dat moment on the rise was als talent. Maar ja, dat ging uiteindelijk niet door. En toen is hij op zoek gegaan naar iemand met een stem waarbij dit nummer paste. En toen kwam hij uit bij Anita Ward, die destijds nog invaldocent was op een middelbare school. En eigenlijk ook wel een redelijk one-hit wonder artiest is. Heel veel meer grote hits heeft ze eigenlijk niet gemaakt. Eentje nog kwam redelijk in de buurt, maar nooit zo goed meer als het origineel Ring My Bell. Hey, maar hier is dus een remix opgemaakt. En wat is dan die remix? Nou, die remix die komt van Age moet ik zeggen. A-I-T-C-H. Dat is hoe je het schrijft. Hij is een rapper. En hij heeft eigenlijk ja, niet per se een remix, maar meer een remake van dit nummer gemaakt. Het is een beetje een house/hip-hop nummer geworden. En het heet R&B, oftewel Ring My Bell. Het is mega populair. Age komt zelfs uit Manchester en dat is ook waar zijn nummers voornamelijk om draaien. Hij is mega populair geworden door TikTok. En het nummer dat ik je nu ga laten horen is niet eens zijn populairste nummer, maar toch al 50 miljoen streams. En heeft het zeer goed gescoord in de top 50. Dit is Age met Ring My Bell. Okay.

met Pool Girl. Hier in het Studiocircus bij Breda Nu. Sorry snowcoach, we praten een beetje door je heen. Maar dat komt omdat ik zo enthousiast ben voor het volgende nieuws. Namelijk, toch wel de trots van Breda gaat een comeback maken. Over wie heb ik het dan? Ik heb het dan natuurlijk over Chesto. Chesto, ook wel Thijs Verwest. Of ja, andersom, Thijs Verwest, ook wel Chesto. Die gaat voor het eerst sinds 20 jaar een comeback maken. Hij heeft in 2004 zijn laatste stadionconcert gegeven. En nu 20 jaar later, ruim 20 jaar later, gaat hij opnieuw een stadionconcert geven in het Legia Stadion in Warschau, Polen. Dit gaat hij doen uit mijn hoofd in juni 2027. En dat is natuurlijk echt mega vet. Trends is helemaal weer up and coming. Door Pegassi ondertussen, Marlon Hofstad, Kiki. Die maken dat weer allemaal mega populair. En ja, dat was Chesto zijn muziek. Dus die wilden dat ook weer gewoon gaan doen. En daar twijfelde die volgens mij heel lang over. En heeft uiteindelijk besloten het toch echt te gaan doen. Superleuk onze Chesto dat eindelijk weer gaat doen. Je kan een kaartje kopen. Morgen start de kaartverkoop. Dus als je er zin in hebt, ga lekker naar Warschau, Polen. En ga even 4 uur luisteren naar de classic Chesto tracks. 31.000 man gaat hij verwachten. En de laatste keer dat hij in zo'n stadion stond, was dus in 2020.

2004. In datzelfde jaar deed hij ook de atletenparade voor de Olympische Spelen in Griekenland destijds. Ja, en toen draaide hij dus net zo'n vette track. Ja, die hij dus hopelijk ook in dat stadion straks gaat spelen. Hij heeft een heleboel goede platen, dus ik moest even goed zoeken welke ik nou denk dat ik het vetste vond. Maar ja, voor mij is dat toch echt wel deze. Chesto met Traffic.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte. Wake up.

0: hebben ze.
1: Ja, daar zijn we weer. Ja, Maarten, sorry. Ik ben nog een beetje roestig na een kleine tijd van afwezigheid.
2: Nog even hoor. Aan het recoveren van je vakantie.
1: Precies, precies. Maar we zijn weer terug. Maarten, welkom in de studio. Ja, inderdaad. Wij zijn ook weer terug, hè? Met z'n tweeën. Lekker het nieuws doen.
2: Nou ja, lekker in die airco. Die staan wel flink te blazen hier zo. Hoeveel van die airco die we tegenwoordig hebben?
1: Ja, die is heel prettig. Het was een aangename verrassing toen ik hier net voor het eerst binnenkwam. Ik moet zeggen dat we dat in de vorige studio dak nog wel eens een zweetdruppeltje langs mijn oksel voelde.
2: Zo, met die 40 graden toen in midden in de zomer. Jongen, dat was niet normaal.
1: Niet normaal. Goed, we gaan naar het nieuws. Maarten, wat is er allemaal aan de hand in Breda en omstreken?
2: Nou ja, genoeg weer. Te beginnen met een autobrand. Wat in de nacht van zondag op 14 september. Van zondag 13 op maandag 14 september. Is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spier in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichting van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk of geheel afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. En fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst hij ook naar het afgelopen 1,5 jaar die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met de voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
1: Dan hebben we ook nog het weer. Er trekken vrij veel wolkenvelden over het land en lokaal zijn er opklaringen. Op een beetje lichte motregen na is het droog. Vannacht komt er vooral in de kustgebieden lage bewolking voor. Morgen beginnen we in de kustgebieden met lage bewolking en lokaal mist. De lage bewolking lost op en de zon krijgt geregeld ruimte. Vooral in het binnenland schijnt de zon een tijd flink warm. En het gaat naar van 25 tot lokaal 28 graden. In de kuststreken volgt meer bewolking en later buien. En dat was het weer van Weerplaza.
2: Het verkeer dan van de ANWB. Op dit moment 1 file nog bij ons in de regio. Die staat op de A2 Utrecht en Bos. Dat is tussen Vianen en Culemborg. Daar verlies je 10 minuten van je tijd. En op het spoor rijden er minder stoptreinen tussen Amersfoort en Barneveld. Naar verwachting duurt dat tot 9 uur. En stopbussen rijden er tussen Amersfoort en Zwolle. Dat duurt tot ongeveer 4:15 morgenochtend. En dat heeft daar te maken met een aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen.
1: Dankjewel Maarten.
2: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

Gracie Abrams, Look at My Life. Daarvoor hoorde je Little Mix met Black Magic hier in het Studiecircus bij Breda Nu. En ik wil het graag met je hebben over het festivalweekend. Wat is er nou allemaal gebeurd gisteren, eergisteren en de dag daarvoor in het festivalleven? We hebben er een heleboel gehad. Zo ben ik afgelopen zaterdag bij Zongenoten geweest. Dat is een beetje een house/hip-hop festival in Eindhoven bij de IJzeren Man. Was erg leuk, zeker aan te raden. Vooral omdat je heel veel vrienden tegenkomt. Gewoon één grote gezellige boel. Het was een leuke zaterdag. Misty Fields was er ook. Dus een indie festival in Heusden. Dus als je daar was geweest, laat me weten hoe het was. Appelpop in Tiel. En die was nogal veel besproken. Want wat was daar nou precies aan de hand? Voor het eerst in 30 jaar moesten mensen entree betalen bij Appelpop. Vanwege de stijgende kosten en toch de tegenval. De inkomsten bij dat festival moesten ze om entree gaan vragen. Nou was die entree nog steeds niet al te hoog. Je betaalde €30 voor 2 dagen festival, volgens mij €15 per dag. Ja, want het was 2 dagen. Kijk, rekenen met Thijs, heel goed. Maar je had artiesten zoals De Jeugd van Tegenwoordig, Bluff, Pommelien Thijs. Leuke naam trouwens, Pommelien Thijs. En Suzanne en Freek. En ook Hanna May was er. Die heeft een heel leuk nummer gemaakt samen met Bluff. En dit weet ik omdat ik laatst bij Guus Meeuwis en Bluff was in Scheveningen. En dat was Hanna May, die deed het voorprogramma en deed ze hartstikke leuk. Maar die hebben dus een nummer uitgebracht. Hanna May en Bluff, als je nog niet hebt gehoord, dan ga je hem nu voor het eerst horen. Ik ben niet meer bang. Hanna May en Bluff.

Keen, The Way I Feel, hier bij Breda Nu in het Studiecircus. Het is 9 minuten voor 7 uur. Dat betekent dat het eerste uur van deze show er al bijna op zit. Hiervoor hoorde je Bluff en Hannah May met Ik Ben Niet Meer Bang. Ben je nou op een van die festivals geweest die ik net heb genoemd? Stuur me alsjeblieft een berichtje in de app van Breda Nu. Ik ben heel benieuwd. Dadelijk heb ik Whitney Houston voor je. Nu heb ik Nancy's Boyd. Let's hang on.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. 33 verdachten van het geweld in het Gelderse Overasselt zullen morgen, woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Drie rechters zullen zich over de 33 zaken buigen. Hun besluit wordt de dag na de behandelingen gecommuniceerd. Tegen vier Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuitte is tot 6 jaar cel geëist. 11 Thaise vrouwen werden voor prostitutie in Nederland geworven. De vrouwen moesten een groot deel van hun inkomen afstaan en moesten tegen hun wil in klanten ontvangen. In deze strafzaak staan nog 13 Nederlanders terecht. Zij zijn volgens het OM betrokken bij het uitbuiten van de vrouwen. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Eén van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 3900 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. Het weer, grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Dua Lipa, Dance the Night. Daarvoor hoorde je Roxy Dekker. En het is eigenlijk even tijd voor het studentenhalf uurtje. De komende 20 minuten ondertussen. Is het tijd voor wat meer studentennummers? Ik ga je ook wat meer vertellen over het studentenleven. Zo heb ik dadelijk een student dilemma voor je. Dan ga ik je vertellen een dilemma waar je je hoofd nog wel over kan laten kraken. Het heeft iets te maken met de fiets en de bus. Laat ik nu nog even in het midden. Ga ik straks jou meer over vertellen. Ook heb ik dadelijk voor jou de studententrek. Wat is nu de studententrek die super bekend is onder... je raadt het bijna niet. Onder de huidige studenten. Dat ga ik je allemaal vertellen. En dat komt van iemand die student in hart en nieren is. Dus als je benieuwd bent wat dat allemaal is... blijf dan absoluut even luisteren. Voor nu heb ik Rag & Bone voor je met Put a Little Hurt on Me.

David Guetta, Becky Hill en Ella Henderson, Crazy What Love Can Do. En ik ging je vertellen over wat nou de studententrack is die je niet mag missen. En eigenlijk is het heel gek, maar het is een nummer dat uitkwam in 2008. Oké, wat bedoel ik daar nou precies mee? Ik ga het je helemaal uitleggen. In 2008 kwam er een nummer uit van een, toch wel in Nederland hele bekende zangeres. Ik heb het namelijk over Ilse de Lange. Als je nou een student bent en je luistert hier naar het Studiecircus op Breda Nu, dan weet je al meteen waar ik het over heb. Daar zit geen moment van twijfel. Dan weet je precies wat ik nu bedoel. Misschien als je wat ouder bent en je hebt kinderen, of je bent gewoon enorm geïnteresseerd in het studentenleven. Nou, dan weet je welk nummer ik ga bedoelen. Voor degenen die het niet weten, ik ga het je uitleggen. Want een nummer van Ilse de Lange is weer helemaal terug in de hitlijsten door, je zou het bijna niet raden, TikTok. Aisha is een TikToker met ruim 500.000 volgers. Een 500.000 beter gezegd. Maar die deed een shout-out. Die maakte een filmpje om te zeggen hoe leuk ze dit nummer van Ilse wel niet vond. En ze bedankte echt Ilse Lange. En zei: Ilse, dankjewel dat je dit nummer uitbrengt. Want mijn leven is nu so incredible. En dat is dan ook het nummer waar ze zo goed op ging. Het nummer So Incredible maakte haar zo blij, was ze zo vrolijk van. En mensen zagen dat filmpje van Aisha en die dachten van, hey, je hebt helemaal gelijk, ik ken dit nummer helemaal niet. Of dit nummer heb ik wel eens voorbij zien komen. Maar het is eigenlijk wel echt een knaller van een plaat. En dat ging door, dat werd opgepikt. En nog een paar dagen later knalde ze naar de tweede notering in het Spotify Top 50. En dan ben je wat mij betreft wel de studententrack van de week. Dus hier is Ilse de Lange met So Incredible.

La Fuente, Ronnie Flex en Kraantje Papi hier in het Studiecircus bij Breda Nu. Daarvoor hoorde je dus Ilse de Lange met haar, haar hit dat weer helemaal populair is geworden. So incredible. Nou hebben we La Fuente al gehad. Ilse de Lange, Roxy Dekker hebben we nu al gehad. Als in, het mag toch wel duidelijk zijn dat we even een studentenhalfuurtje hadden. Maar dat studentenhalfuurtje is nog niet voorbij. Want ik heb een dilemma voor je. Wat is nou precies dat dilemma? Ik ga het je vertellen. Ik was namelijk aan het kijken hoe ik in godsnaam naar de nieuwe studio van Breda Nu moest komen. Die is namelijk verplaatst. We zaten eerst bij de brandweerkazerne in centrum Breda. En nu zijn we verplaatst naar in Oosterhout. Dus toch echt wel een stukje ergens anders. Dus ik moest ineens gaan nadenken van hoe kom ik daar nog? Wat is nou handig om te doen? Dus ik ging kijken en ik zag Google Maps. Die raadde mij dan aan. Ja, met de fiets is het 35 minuten fietsen. Toen dacht ik, hiervoor was dat 10 minuutjes fietsen. Moet ik nou 25 minuten langer op een fiets gaan zitten? Ik weet niet of ik daar zoveel zin in heb. Ik denk, oké, openbaar vervoer, even kijken. Zie ik de bus. En ik ga kijken, oké, moet ik naar het station toe? Moet ik daar naartoe? Ja, dan ben ik eigenlijk ook ongeveer 35

minuten onderweg. Ja, wat doe je dan? Ga je dan dus met de bus, met dezelfde reistijd, of zeg je nee, ik pak de fiets en ik ga fietsen? Nou, daar ging ik over nadenken en ik kwam er eigenlijk niet uit. En toen dacht ik van, ja, weet je wat, ik ben eigenlijk ook hartstikke lui, dus zak er maar in. Ik pak gewoon lekker die bus. Nou, uiteindelijk ben ik er eigenlijk nog steeds niet over uit wat nou het handigste was. Maar mijn vraag is nu, stel je hebt een auto ter beschikking en het was allebei ongeveer 35 minuten geweest. Ervan uitgaan dat je heel veel file hebt. Wat doe je dan? Waar ligt de grens van, ik ga of 35 minuten fietsen of 35 minuten in een vervoersmiddel zitten waarbij ik geen zak hoef uit te voeren? Hoe lang moet je fietsen totdat je geen zin meer hebt om zo lang op een fiets te zitten? Nou, dit ging mijn hoofd door en ik ben oprecht heel benieuwd wat jij als luisteraar denkt. Dus stuur me alsjeblieft een berichtje in de Breda Nu box. Dat kan gewoon via de website of via de app. En ik ben heel benieuwd naar jouw mening. Want ja, in mijn ogen is 35 minuten, dan zit je precies op die grens. Dus ik was, ik kwam er in mijn hoofd even niet meer uit. Nou goed, iemand die er wel uit was Pommelien Thijs. Die is namelijk helemaal klaar voor. Ik ben...

0: Tommelien Thijs, ben je klaar?
1: Nee, ik moet nog beginnen.
0: Ja, jij moet nog beginnen. Maar Maarten, voordat jij gaat beginnen, de vraag. Hoe lang moet jij op een fiets zitten voordat jij gaat denken, ja, nu ga ik echt over een alternatief nadenken?
1: Een uurtje.
0: Een uurtje?
1: Een uurtje. Kijk, wel elektrisch. Dat zeg ik er wel gelijk eventjes bij. Ja, maar met die huidige benzineprijzen is het gewoon niet meer leuk om met de auto te rijden.
0: Ook wel, ja, heel mooi. Zo had ik nog eens even vandaag. Financieel kost het je natuurlijk ook gewoon wat nu tegenwoordig. Een uurtje. Ik vind het een mooie tijd. Ja, ik zit toch iets lager, ben ik bang.
1: Ja, en zou ik jou wel vertellen voor wat je had net ook heel even kort over naar Oosterhout te gaan. En dat OV even lang is als met fietsen en zo. Er zijn dus serieus, en dat is rond de spits, momenten voor mij vanuit Breda. Als ik met de auto zou gaan, dan ben ik gewoon serieus 10 minuten, kwartier langer onderweg. Als dat ik op de fiets zou gaan. Want je hebt. Ja. Overal staat het op rood in de stad, lijkt het wel, altijd tijdens de spits. Het is niet normaal.
0: Ja, daarvoor heet het toch de spits, denk ik.
1: Ja, dat zal het zijn, hè.
0: Nou, goed. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal aan de hand is in de stad. Maarten, vertel het ons.
1: Nou, van de stad naar het bos maar gelijk. Want Staatsbosbeheer is gestart met de inrichting van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulvenhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het ondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn er delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar klaar zijn. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. En in de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is er rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment niet bekend. En fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD ook naar de afgelopen 1,5 jaar die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook de voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Dan hebben we ook nog het weer. Er trekken vrij veel wolkenvelden over het land en lokaal zijn er opklaringen. Op een beetje lichte motregen na is het droog. Vannacht komt er wel vooral in de kustgebieden lage bewolking voor. Morgen beginnen we in de kustgebieden met lage bewolking en lokaal mist. De lage bewolking lost op en de zon krijgt geregeld ruimte. Vooral in het binnenland schijnt de zon een tijd en warmt het flink op naar 25 tot lokaal 28 graden. In de kuststreken volgt meer bewolking en later buien.
1: Nou, goed nieuws van de weg dan. Er staan op dit moment geen files. Wel wat meldingen van het spoor tussen Amersfoort en Barneveld. Rijden minder stoptreinen tot ongeveer 9 uur. En stopbussen rijden er tussen Amersfoort en Zwolle. Naar verwachting tot 4:15. Morgenochtend zal dat de situatie zijn. En dat heeft te maken met een aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen eerder deze dag. Een defecte bovenleiding, daar is sprake van en naar Bokstel. En dat duurt tot ongeveer 10:30. Ja, wat de impact van de storing op dat moment daar is, is nog niet bekend. En later vandaag wordt hinder in de treinendienst verwacht tussen Amsterdam en Almere. Dat heeft daar te maken met herstelwerkzaamheden tussen Weesp en Almere Centrum. En dat duurt naar verwachting tenminste tot 9 uur vanavond. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit onze stad, kijk op onze website en social media kanalen.
0: Dankjewel, Maarten.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voltage, She's Gone Like the Wind. Hoor je hier op je maandagavond in het Studiecircus bij Breda nu. En het is 7:45, dat betekent dat de show er bijna op zit. Maar ik ga jullie niet alleen laten zonder dat ik toch even heb verteld wat er allemaal is gebeurd afgelopen weekend, ja, in de sportwereld. Want het was weer een drukke sportweekend. En ik ga er even rap met je doorheen. Het was voor de Eredivisie een relatief saaie speelronde. Feyenoord 7-0 verloren van PEC Zwolle. PSV 3-1 gewonnen van Sparta. Oh, sorry, zei ik nou verloren? 7-0 gewonnen van PEC Zwolle. PSV gewonnen van Sparta. Ajax met 5-1 gewonnen van Fortuna Sittard. In Engeland was het wel wat spannender. Daar was namelijk de Manchester Derby op Old Trafford. Dus bij Manchester United. En na 23 minuten besloot Phil Foden een trap uit te delen aan tegenstander Bruno Fernandes. En dat leidde voor Phil Foden en voor Manchester City tot een rode kaart. Al een heel vroeg in de wedstrijd dus. Maar desalniettemin won City uiteindelijk wel de wedstrijd met 1-0. City staat nu tweede in de Premier League. En derde, dat is wel opvallend, staat Hull City, de promovendus van afgelopen jaar. Die staan gewoon derde in de Premier League. Bizar. Kijk hoe lang ze het volhouden. Andere sport, de US Open tennis, is gewonnen door Zverev en dus niet door Shelton. Die zou de eerste Amerikaanse winnaar sinds 2003 kunnen worden van het toernooi. Is helaas niet gelukt. Zverev won met 3-1 in sets. En dan als laatste, Verstappen werd tweede bij een rommelige Grand Prix in Madrid. Lando Norris reed heel lang voorop, maar kon hem uiteindelijk niet over de streep trekken. Ja, dat is toch wel zonde. Hij had een beetje pech met de virtual safety car. Ja, en dan leg je dan toch uiteindelijk het loodje. Verstappen konden we profiteren. Die werd namelijk tweede in plaats van derde. En ja, Antonelli, die kon er al helemaal van profiteren. Die werd eerste en die lijkt op het kampioenschap af te gaan. Dit is Get Lucky.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Basket Case. Daarvoor hoorde je Daft Punk Get Lucky. Die heb ik er zelf even tussen gefietst. Ja, ik vind dat zo'n lekkere plaat. Ik heb die nu ook op vinyl. Ik hou van Daft Punk. Get Lucky ook absoluut samen met Pharrell Williams natuurlijk. En ondertussen bij mij in de studio is Dennis Stakerburg. Hallo.
1: Goedenavond.
0: En het is een unicum. Want normaal gesproken bij Breda Nu, dan doe ik de show op de maandagavond. En dan daarna gaan we over naar non-stop radio. En nu,
1: tot 10 uur.
0: Tot 10 uur, inderdaad. En nu ben jij hier.
1: Ja, ik ben er weer terug, ja.
0: Wat leuk. En dan ga jij gewoon direct het stokje van mij overnemen.
1: Ik ga zo meteen direct het stokje van je overnemen. Vanaf 8 uur, na de reclame en het nieuws, neem ik gewoon het stokje van je over. En ga gewoon lekker verder met draaien van lekkere muziek.
0: Kijk.
1: Dat doe jij ook.
0: Daar hou ik van.
1: Ja, precies. Ga ik zo meteen gewoon lekker mee verder.
0: Heerlijk. Nu al zin in. Ik eindig mijn uitzending altijd met een voorspelling voor de komende week. Het is tenslotte maandag en ik ben dan toch wel benieuwd. Ja, wat gaat er de komende week gebeuren? En ik doe dan een voorspelling waar ik volgende week op terug ga kijken. Ik kan moeilijk terugkijken naar mijn voorspelling van vorige week. Want toen was ik even lekker ergens anders. Dus dat kan ik niet doen. Maar wel ga ik voorspellen waar het komende week veel over zal gaan in het nieuws, op je feed of weet ik het waar, met je gesprekken met je collega's. Het is namelijk morgen 15 september. En Dennis, weet je dan al heel toevallig waar ik op ga doelen?
1: Nou, dat is Prinsjesdag.
0: Dat is inderdaad Prinsjesdag. Ja, ik denk toch dat we er niet omheen kunnen. Het zal de hele week gaan over
1: geld.
0: Geld, het koffertje. En ik vermoed dat Rob Jetten ook een aantal sneren naar zijn hoofd zou gaan krijgen. Goed, heel
1: als ze maar gemaakt zijn met AI, dan is het goed.
0: Ja, dat is goed, ja. Ja, het schijnt dat hij een paar berichtjes nog wel eens mee heeft lopen sjoemelen. Maar goed, ik verder in politiek wil ik mijn vingers niet aan branden. Maar het enige wat ik nu doe, is ik voorspel dat de komende week dat jij alleen maar, beschikt ook gewoon heel veel gezeik gaat horen van alle politiek nu. Misschien ook wel heel positief. Misschien dat iedereen denkt, nou jongens, wat een fantastisch idee. Maar
1: ik kan me niet voorstellen.
0: Ik kan me ook niet voorstellen. Oké, dus dat is mijn voorspelling. Volgende week van 6 tot 8 hoor je mij gewoon weer hier op Breda Nu in het Studiecircus. Dadelijk gaat Dennis dus een stokje van mij overnemen. En voor nu zal ik jullie nog achterlaten met ook een plaat die mij erg goed is. Dit is Joshua met Lost in Music.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgend voorjaar zal het kabinet keuzes maken over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid zal geven over in welke mate aanvullend beleid nodig is voor de klimaatopgave richting 2040. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet er nog veel gedaan worden om de 90% vermindering van de broeikasgassen voor elkaar te krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. En de Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden. Het grootste deel van zijn leven was hij kostuumontwerper van sterren als Carol Burnett, Cher, Diana Ross, Bette Midler, Elton John, Liza Minnelli en RuPaul. In de jaren 70 ging Mackie met Cher samenwerken. Zo verzorgde hij de kostuums voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

En welkom bij Stakenburg in de avond hier op Breda nu. Tot 10 uur hoor je hier de allernieuwste muziek. En gewoon lekkere muziek die alle kanten op gaat. Van jazz naar blues, naar rock, naar pop, naar hiphop. Alles komt voorbij komen hier zo tijdens Stakenburg in de avond. Tussen 8 en 10. Elke avond, maandagavond weer. Je hoorde Queen, Another One Bites the Dust. Daar zijn we mee geopend. En ik heb ook weer nieuwe muziek voor jullie klaarstaan. Onder andere deze van Rondé. Dit is de nieuwe single Running Away. Hij is afgelopen vrijdag uitgekomen. En hij staat op het nieuwe album wat binnenkort gaat verschijnen. Het is gewoon een hele lekkere plaat.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Everywhere. Ja, van de week schrok ik. Ik zag een stuk te lezen op de website van bredanu.nl. En daar stond een stuk over van de gemeente Breda. Dat zij senioren gaan ze een bepaald bedrag geven om die uit een wat grotere woning te krijgen, om te kiezen voor een appartement, zodat de ruimte ontstaat voor gezinnen om een geschikte schoon woonruimte te zoeken. Het ging dan over sociale huurwoningen, om ze daar te motiveren om ze eruit te krijgen. En op die manier het woningprobleem een beetje op te lossen binnen Breda. Hebben ze een potje voor vrijgemaakt. Ze verwachten 45 tot 70 mensen daarmee te kunnen helpen en te laten verhuizen. Maar waar ik van schrok is dat het over senioren ging. En dan vooral de leeftijd die erbij stond. Daar had ik toch wel een dingetje bij. Ik ben zelf 51. Ik voel me nog lang geen senior. Mijn kinderen zeggen, toen ik 50 was, zeiden, je bent bejaard nou. Nou, dat vind ik toch wel meevallen. Naar mijn idee ben ik pas net op de helft van mijn leven. In ieder geval, dat hoop ik. Maar de seniorenleeftijd, zoals de gemeente Breda hem definieert, is 55. Dat vind ik toch gelijk wel even schokkend. Dan heb je toch zoiets van, nou, dat betekent dat ik over 4 jaar senior ben. Dat vind ik toch ja, ik weet het niet. Daar heb ik toch geen fijn gevoel bij. Voelt in ieder geval zelf nog niet zo. Misschien over 4 jaar wel, ik weet het niet. Dit is Bruno.

Ja, als je mijn social media volgt, Facebook, Instagram, Stakenburg in de Avond, dan had je afgelopen week een muzikaal dilemma voorbij kunnen zien komen. En dat muzikale dilemma, dat ging de afgelopen week over: als je nou moest kiezen dat je één evenement nooit meer mag bezoeken, dus je moest kiezen Breda Barst of het Breda Jazz Festival. Als je één van die twee nog maar mag bezoeken en de andere niet, absoluut niet meer, welke zou je dan kiezen? Zou je dan kiezen dat je zegt van nou, ik wil alleen nog maar Breda Barst bezoeken of alleen het Breda Jazz Festival? Alle twee is geen opties. Nou, er zijn best wel wat reacties op binnengekomen. Sommigen vonden het echt gewoon te moeilijk om ervoor te kiezen. Die hadden zoiets van, ja Dennis, dit is geen keuze. Maar ja, daarom is het ook een dilemma. Je moet een keuze maken. Uiteindelijk kwam er toch een winnaar uit. Mensen hadden dan toch liever Breda Barst dan het Breda Jazz Festival. Waarom? Geen idee. Dat heb ik niet gevraagd. Maar de mensen gingen dan toch voor Breda Barst. En als ik dan zelf voor mezelf moet kijken, dan heb ik toch zoiets van, ik vind ze alle twee ook leuk. Ik ga ook naar alle twee toe. Maar dan heb ik ook zoiets van, ja, Breda Barst, Jazz Festival. Het is dan denk ik dat ik zelf ook Breda Barst leuker vind. Gewoon, het is een wat leukere sfeer, denk ik, dat ik het daarbij toch bij hou. Dus, bij deze, het muzikaal dilemma is gewonnen door Breda Barst. Heb je nou, het staat op dit moment, komende weken komt er weer een nieuw muzikaal dilemma op mijn socials terecht. Denk je van, nou, daar wil ik ook wel aan meedoen en mijn mening erover geven. Volg mij op Facebook of Instagram, Stakenburg in de Avond. En dan zie jij de komende weken het volgende muzikaal dilemma voorbij komen. En die bespreken we dan volgende week weer, wat daar de uitkomst van is.

0: let you know.
1: Johanna Maka. Uit 87. In excess met Need You Tonight. Heeft in totaal 8 weken in de top 40 staan, waarvan de hoogste positie, de nummer 11. Misschien. Nou, er is hier eentje op de achtergrond. We gaan gewoon lekker verder met muziek. Zometeen nog eventjes een nieuwsupdate.

0: is de zomer van Breda.
1: Breda nu.
2: Je luistert.
0: Luistert.
2: Naar Stakenburg in de avond. Op Breda nu. De show. Waar je de nieuwste muziek hoort.
3: Precies, de nieuwste muziek hoort. Ik heb je net al verteld. De nieuwste van Passenger, die heb ik vanavond bij me. Het is van het album wat Wildlife heet. Wat op 6 november uit gaat komen. En dit is een single die daar van het nieuwe album afkomt. En het is zoals we Passenger kennen. Het is gewoon rustig. Maar lekkere muziek om op de achtergrond te draaien. Om eens even lekker naar te luisteren. Dit is de single Boomerang.

0: Close my eyes.
1: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. Twee scooters zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Wilhelminastraat in Breda. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. In Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooter en een auto op elkaar gebotst op de Haagweg. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en de bestuurder daarvan is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzocht het ongeval, waardoor de Haagweg tijdelijk in beide richtingen was afgesloten. De gemeente Breda start op 1 oktober een proef om 55-plussers te helpen te verhuizen naar een woning die beter bij hun situatie past. Huurders van een sociale huurwoning kunnen persoonlijke begeleiding krijgen bij het zoeken en regelen van een nieuwe woning. Ook is er een verhuisvergoeding van maximaal €1.500 beschikbaar. Met de proef wil Breda grotere sociale huurwoningen vrijmaken voor andere woningzoekenden, zoals gezinnen. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Bereid om het nieuws van de afgelopen week door te nemen?
4: Het nieuws.
3: Nieuws. Het nieuws.
4: Van de afgelopen week. Dit is
3: Kijk op de Week.
4: Kijk op de Week.

Moving on up van M-People in deze Kijk op de Week. En die hoorde bij het nieuwsitem over 55-plussers. Want de gemeente Breda start op 1 oktober een jaar durende proef om huurders van 55 jaar en ouder in een sociale huurwoning te helpen verhuizen naar een woning die beter past bij hun levensfase. En dan wat ik net al zei, 55-plus. En dan senioren noemen, ik weet het nog niet. Deelnemers krijgen persoonlijke begeleiding, directe bemiddeling en financiële ondersteuning in samenwerking met Alwel, Laurentius en Wonen Breedburg. En met de proef wil Breda de doorstroming op de woningmarkt verbeteren. En senioren kunnen passender wonen en grotere sociale huurwoningen komen vrij voor andere woningzoekenden. Er is een verhuisvoucher van maximaal €1.500 beschikbaar. En de gemeente reserveert €70.500 en verwacht hiermee 45 tot 70 vouchers te verstrekken. Nou, moving on up sluit daar natuurlijk dan wel goed bij aan. Maar nog steeds, ik ben er nog steeds niet mee eens om 55-plussers senioren te noemen. Maar oké. Het volgende nieuwsitem deze keer op de week gaat over het beweegplein. Want bij Curio Scala in Teteringen is een nieuw beweegplein geopend waar leerlingen kunnen voetballen, tafeltennissen, ontspannen en elkaar ontmoeten. Het plein vervangt een veel soberder terrein met vooral beton en bankjes en kwam mede tot stand met input van leerlingen. De school wil het plein ook gebruiken voor buitenlessen en hoopt dat leerlingen er tijdens de schooldag hun energie kwijt kunnen. Curio wil eerst ervaringen verzamelen en daarna mogelijk extra voorzieningen toevoegen zoals een moestuin of een kas. Kinderen laten bewegen is alleen maar beter. En buitenlessen, ook alleen maar goed. Dan moet het weer natuurlijk ook wel een beetje mee gaan werken daarvoor. Maar het is een goed initiatief. Laten we het daarop houden. Morgen kunnen ze in ieder geval buiten gaan spelen, want morgen wordt het mooi weer. En voor nu, Move Your Feet van Junior Senior.

En dan gaan we door naar de derde nieuwsitem in deze Kijk op de Week. En die gaat over dat Bredana's positief zijn over de stad. Want de stads- en buurtenquêtes 2025-2026 laten zien dat veel Bredana's positief zijn over hun stad. 72% is trots op Breda en 68% vindt dat de stad zich positief ontwikkelt. Het leven krijgt gemiddeld een 7,8 en de woning een 7,9. Ook de bereikbaarheid van de binnenstad wordt overwegend goed beoordeeld. Veiligheid blijft tegelijkertijd het grootste zorgpunt. 53% zegt zich wel eens onveilig te voelen. Vooral parken worden genoemd. En 70% maakt zich zorgen over digitale veiligheid. De gemeente gebruikt resultaten voor beleid en voorzieningen. Nou, wat kunnen we hier dan bij bedraaien? Ik denk van nou, deze vind ik wel mooi. Starship. Want uiteindelijk bouwen we het allemaal zelf.

Eurythmics. But there must be an angel playing with my heart. En zoals elke week gaan we ook deze week de dagen van de week doornemen. Want ja, stel je eens voor, je mist een hele belangrijke dag. Dat zou toch niemand willen? Want zoals je weet, als je vorige week had geluisterd, had je geweten dat het gisteren internationale dag van de chocolade was geweest. Jawel. Dus als je goed hebt geluisterd vorige week, dan heb je misschien gisteren gewoon een lekker stukje chocola gekocht voor je vrouw of vriendin. Of heb je gewoon lekker zelf wat opgepeuzeld. Maar we gaan de dag van de week van de komende week doornemen. En te beginnen met morgen is de internationale dag van de democratie. En zoals Winston Churchill ooit zei, democratie is de slechtste vorm van regeren op alle andere vormen na. Dat je het maar weet. Morgen is het natuurlijk ook, als we het hebben over de dag van de democratie, Prinsjesdag. Hele belangrijke, om niet te vergeten. Maar daar had hij het ook al net over. Dan is het woensdag 16 september is het internationale dag van het vrouwencondoom. Jawel. En donderdag de 17e is het de dag van de leidster. En ook de internationale dag van patiëntenveiligheid. Vrijdag de 18e is het houd het schoon dag. Ja, en de dag van de Noordzee. Dus misschien heb je zin om even een lekker duikje in de Noordzee te nemen. Zaterdag is het ook een hele leuke dag, want dan is het de dag van de internationale dag van de softwarevrijheid. Open source software en dergelijke. Maar wat leuker is, is het internationale praat als een piraatdag. Het is jammer dat het niet op een werkdag is, maar op een zaterdag. Want anders zou je gewoon lekker op je werk kunnen. Maar ja, misschien moet je zaterdag werken. In een winkel bijvoorbeeld heb je klanten. Praat als een piraat. Want dan ga je zeggen, het is een praat als een piraatdag. Zondag 20 september is het internationale wereldopruimdag. En volgende week, maandag, de 21ste, is het de internationale dag van de vrede. Niet heel onbelangrijk. Dan wordt aan alle mensen die in oorlog zitten en alle landen die in oorlog zitten gevraagd om even een dagje pauze te houden. En gewoon de internationale dag van de vrede te accepteren. Ik denk dat het alleen maar goed is. Ik ga er zo heel eventjes tussenuit voor reclame en het nieuws. En daarna ben ik terug bij jou aan de andere kant van de radio met nog meer muziek. Zo hebben we straks muziek van Prince. De nieuwste single van Nothing But Thieves komt voorbij. Ik heb Shakira en Burna Boy. Nou, dan weet je al gelijk over welke ik het heb. Gewoon even lekker voetjes van de vloer. En de nummer 1 van toen en het muzikale drieluik komen natuurlijk straks allemaal nog voorbij. En dan voor nu, voor de mensen die gaan slapen, alvast wel trusten. En voor de mensen die zometeen gewoon lekker blijven luisteren, dat moet je vooral doen. Tot straks.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. Bij een auto-ongeluk op Aruba is een 23-jarige Nederlandse vrouw om het leven gekomen. De vrouw reed in een open terreinwagen bij Crapefield in San Nicolas. Door onbekende oorzaak is de auto die zij zelf bestuurde over de kop geslagen. Het gaat volgens de politie om een eenzijdig ongeval. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse. Zij is het 10e verkeersslachtoffer op Aruba dit jaar. De Saoedische oliepijpleiding die afgelopen vrijdag bij een droneaanval geraakt werd, blijft waarschijnlijk nog enkele weken buiten gebruik. Functionarissen hebben verklaard dat de herstelwerkzaamheden tussen de 3 en 5 weken gaan duren. De 1200 kilometer lange East-West Pipeline wordt gebruikt om ruwe olie van havens aan de Persische Golf naar havens aan de westkust aan de Rode Zee te vervoeren. Van daaruit gaat de olie op transport. Volgens Saoedi-Arabië zit Iran achter de aanval. De Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Appeals Part 2 van Son Mieux, van het laatste album wat ze hebben uitgebracht, 24 Hours. En dan zeg ik, we gaan lekker verder met muziek maken hier bij Stakenburg aan de Avond op Breda nu. Het komende uur nog lekker veel muziek. En nu onder andere de nieuwste van Nothing But Thieves. Want ja, daar gaat het er ook een beetje om hier zo in de show. Nieuwe muziek. Deze single is afgelopen week ook uitgekomen. En komt op het album Stray Dogs te staan, wat op 25 september gaat verschijnen. Ja, in dit nummer legt de band uit wat een soort gesprek met je vroegere en toekomstige zelf. Terugkijken op wie je dacht te worden en leren omgaan met wie je uiteindelijk bent geworden.

En 1999 van Prince. En daarvoor hoorde je 99 Luftballons van Nena. Ja, en die zijn alle twee van het muzikale drieluik. Er komt er nog eentje aan, maar ik denk dat je wel een beetje kan inschatten wat het thema is van dit muzikale drieluik. Namelijk getallen in de titel. En er zijn natuurlijk heel veel nummers die de afgelopen jaren zijn uitgebracht waar getallen in de titel voorkomen. Dus ik heb... De keuze was reuze, zullen we maar zeggen. Overigens de nieuwe single van Nothing But Thieves, was ik net vergeten te zeggen. A Different Kind of Happiness. En dan nu de laatste in het muzikale drieluik. Nou, ik zei, er is heel veel uit te kiezen. Maar ik heb zoiets van, we hebben er nou twee gehad uit de jaren 80. We doen nog wat recentere. Alhoewel, recentelijk, daar vergis je je tegenwoordig ook steeds meer in. Op vakantie hebben we ook Hitster gespeeld. Ik had het nog nooit gespeeld, heb het gekocht. Dat is leuk. En dan denk je van, nou, sommige nummers kom ik redelijk in de buurt. Maar vooral de wat recentere nummers, dan denk je van, nou, dat is nog niet zo lang geleden. En dan blijkt het toch ineens heel wat jaren geleden te geweest te zijn. En zo ook deze. De volgende. Zou je zeggen, nou, die is nog niet zo oud. En dan ga ik naar het jaar kijken waar die in huis gekomen is. En dan hebben we het toch al over 11 jaar geleden. 2015. Toen was het ook een nummer 1 hit. En de artiest? Lucas Forchhammer. Uit Kopenhagen. Heb je al een beetje een idee welke het dan gaat worden? Ik wel. Dit is 7 Years van Lucas Graham.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Die Die van Shakira en Burna Boy. In het volgende nummer wat ik klaar heb staan, even een klein leuk verhaaltje erachter. Dit is het nummer Enjoy the Silence van Depeche Mode. En ik denk dat iedereen het wel kent, ik kan meezingen. Maar het nummer zoals het bekend is geraakt, is niet zoals het origineel was geschreven. Want toen klonk het heel anders. Het was alleen een harmonium en de zang van Martin Gore waren dat alleen maar. En er was Al Wilder, de bandlid van Depeche Mode, en de producer waren het niet helemaal mee eens met zoals het was. Die hadden zoiets van, het mag wel meer up-tempo. En toen hebben ze besloten met z'n tweeën de rest van de band eruit te sturen. En die mochten pas 2 dagen later terugkomen. En toen de bandleden weer terugkwamen in de studio, toen zat er een flinke beat onder het nummer. En hoefde eigenlijk alleen de zang en de gitaar er nog even overheen. Nou, Martin Gore zelf was er niet heel enthousiast over. Die had zoiets van, ja, dit is niet zoals ik het bedoel had om van de stilte te genieten. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, toen het nummer later uitkwam, had hij toch wel zoiets van, ja, dit klinkt toch eigenlijk best lekker. En ik moet zeggen, ik vind het ook wel. Het geeft toch wel een lekker gevoel. Die bas en de gitaar heeft eroverheen. Dit is Enjoy the Silence.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. Twee scooters zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Wilhelminastraat in Breda. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. In Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooter en een auto op elkaar gebotst op de Haagweg. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en de bestuurder daarvan is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzocht het ongeval, waardoor de Haagweg tijdelijk in beide richtingen was afgesloten. De gemeente Breda start op 1 oktober een proef om 55-plussers te helpen te verhuizen naar een woning die beter bij hun situatie past. Huurders van een sociale huurwoning kunnen persoonlijke begeleiding krijgen bij het zoeken en regelen van een nieuwe woning. Ook is er een verhuisvergoeding van maximaal €1.500 beschikbaar. Met de proef wil Breda grotere sociale huurwoningen vrijmaken voor andere woningzoekenden zoals gezinnen. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Welke hit stond er ook alweer op nummer 1 in dat jaar?
1: Je hoort het in de nummer 1 van toen.
2: Ja, precies, de nummer 1 van toen. We gaan weer terug in de tijd. En dat doe ik sinds deze keer met mijn liefdalige assistente Daphne. Vroeger deed ik het met Betty. Tegenwoordig heb ik mijn virtuele assistente Daphne. Goedenavond, Daphne.
3: Goedenavond, Dennis. Fijn om er ook vanavond weer bij te zijn.
2: Helemaal geweldig. En wat gaan we doen in de nummer 1 van toen? Voor de mensen die het niet weten. Daphne kiest voor mij een jaartal uit tussen 1980 en nu. En dan kijken we de week waar we op dit moment leven, week 38. Wat er toen in dat jaar op de nummer 1 positie heeft gestaan. En die gaan we dan draaien, ongeacht wat het is. Want ik zeg het elke week en deze keer ook weer. Laten we heel eerlijk zijn. Niet alles wat tussen 1980 en nu op de nummer 1 positie heeft gestaan is van even hogere kwaliteit geweest. Maar uiteindelijk zijn we er altijd zelf nog verantwoordelijk voor geweest. Als luisteraars, als programmamakers. Om te zorgen dat het op nummer 1 kwam. Door het te draaien, door het te luisteren. En ga zo maar door. Daphne, wat staat er? Welk jaar heb je eigenlijk voor ons uitgekozen? Laten we daar eens mee beginnen.
3: In het jaar dat ik voor vanavond heb uitgekozen, domineerde de Golfoorlog het wereldnieuws. Op 28 februari werden de offensieve gevechten beëindigd nadat Kuwait was bevrijd. Op 6 augustus maakte Tim Berners-Lee bij CERN de World Wide Web software via internetnieuwsgroepen breder bekend. Een belangrijke stap in de verspreiding van het web buiten de onderzoeksgemeenschap. In Maastricht bereikten Europese leiders op 9 en 10 december overeenstemming over het verdrag betreffende de Europese Unie. Later die maand, op 26 december, hield de Sovjet-Unie formeel op te bestaan. Ik heb het over het jaar 1991.
2: En sommige dingen, we hadden het al eerder in de show over, dan heb je zoiets van, nou, het is verrassend dat het zo lang geleden is. Maar dat is bij deze ook. Als je bedenkt, de Golfoorlog 1991, 35 jaar geleden. Maar als je dan weer kijkt naar het World Wide Web, het ontstaan daarvan, in ieder geval, het ontstaan is natuurlijk veel langer, maar dat het openlijk beschikbaar werd, het World Wide Web, oftewel het internet, dat dat dus 35 jaar geleden was. En dan denk je, 35 jaar geleden. Dat is eigenlijk, als je het zo heel simpel zegt, nog niet eens zo lang dat we toegang hebben tot internet. Terwijl een generatie die nu gewoon opgroeit, die weten niet beter dan dat het internet was. Maar het is er pas 35 jaar. Maar dan gaan we terug naar 1991, wat er toen op de nummer 1 positie stond. Ja, dat is al in de jaren 90 had je heel veel Happy Hardcore natuurlijk. Dus het zou best wel kunnen zijn, begin jaren 90, misschien nog net niet. Wat stond er op nummer 1 in dat jaar, in week 38? Daphne, vertel het ons.
3: In week 38 van 1991 stond Bryan Adams met Everything I Do It For You op nummer 1. De hit zou uiteindelijk 11 weken de Nederlandse top 40 aanvoeren en 21 weken genoteerd staan.
2: Ja, precies. Ik kan dit nog wel herinneren dat hij op de nummer 1 positie stond, 11 weken lang. Ik vond het in het begin een heel leuk nummer, maar op een gegeven moment werd ik er helemaal gek van. Ik kon niet meer luisteren. Ik had zoiets van, ik heb het te vaak gehoord. Soms heb je dat met die nummers, kan je niet vaak genoeg horen. Maar bij deze had ik toen, ik kon het niet meer aanhoren. Het kwam gewoon veel te vaak voorbij. Dan moet ik ook zeggen, ik heb hem al een hele tijd niet meer gehoord. Dus ik ben heel benieuwd wat ik er nu van ga vinden. We gaan hem gewoon eens draaien. Om te kijken wat, wat ik er nog van vind. En ben ook heel benieuwd wat jij er dan van vindt. Misschien dat jij hem net zo goed vindt als ik. Of juist niet meer. Dit is Bryan Adams, Everything I Do it for you.

Ik moet eerlijk zeggen, als ik hem dan toch zo hoor, na een hele lange tijd, dat hij eigenlijk best lekker is. Tenminste, vind ik. En dan gaan we door met het volgende, het pareltje. Elke week kies ik een nummer uit van een album wat nooit is uitgebracht als single en eigenlijk alleen maar op het album te luisteren is. Maar wat eigenlijk gewoon te mooi is om eens een keertje gewoon niet te draaien. Dus ik denk van, nou, ik pak hem dan wel en ik neem hem mee en ik ga hem lekker draaien. En ik ga hem jullie laten horen om te laten horen dat er gewoon veel meer muziek mooi is dan alleen die nummers die je op de radio hoort, die als single worden uitgebracht en door de platenmaatschappijen worden geplukt, zoals het zullen we zeggen. En ik heb nou een nummer uitgekozen, al heel lang geleden, uit de jaren 80. Het komt Tears for Fears. En het komt van het album Songs from the Big Chair af. Nou, Songs from the Big Chair, het album ken je misschien van de nummers Shout en Everybody Wants to Rule the World. Dat zijn nummers die je vast wel kent van Tears for Fears. En die komen van dit album af, Songs from the Big Chair. Er wordt, door veel mensen wordt gezegd, ook als je de muziekindustrie, staat hij ook in heel veel lijstjes als een van de beste albums uit de jaren 80. Er staat een nummer op. Alle nummers die erop staan zijn vrij lang. En er staat ook één nummer op. Dat is 6,5 minuten. En die ga ik zo meteen draaien. En dat nummer heet The Working Hour. En dat is geschreven door de zanger. En de tekst gaat over dat hij eigenlijk het zat was van allemaal mensen die vertelden wat hij moest doen. En hij had zoiets van, ja, hey, het is allemaal leuk en aardig wat jullie vertellen. En die heeft, maar ik ga het niet doen. En die heeft zijn frustratie heeft hij in het nummer geschreven. Is hij daarin, ja, het is iets van, daar kan ik mooi in kwijt, die frustratie. Dat ga ik doen. Het album zou in eerste instantie was de titel The Working Hour. Maar uiteindelijk hebben ze dat vervangen en hebben gezegd, we gaan het Songs from the Big Chair noemen. Waarom? Dat weet ik niet. Maar misschien dat ze iets hadden van, nou, als een The Working Hour noemen, moeten we hem ook als single uitbrengen. Dat hebben ze niet gedaan. Maar dat is eigenlijk jammer, want misschien dat hij iets te lang is. Dat zou kunnen. En hij heeft ook een hele lange intro. Ik ga hem niet helemaal volpraten, want dat vind ik een beetje zonde van de intro. Want de intro duurt 2 minuten. Maar het nummer is gewoon schitterend. Dit is The Working Hour van Tears for Fears. Oh ja. En mocht je een beetje een Peter Gabriel gevoel krijgen bij dit nummer, het zou zomaar kunnen, want de producer die ook hier heeft meegedaan, die werkte ook met Peter Gabriel samen. Dus de drums en de saxofoon die je nu op de achtergrond hoort, nou nu even niet, maar nou weer wel, komt van die vent af. Dit is nogmaals Tears for Fears, The Working Hour, het pareltje van deze week.

0: En dit was het weer voor Stakenburg en Avond op maandag 14 september 2026. Ik hoop dat je een leuke avond hebt gehad, leuke muziek hebt te luisteren. Maar blijf zeker hangen voor zometeen de Sinful Experience. En ik hoor, ik heb jullie graag weer volgende week hier zo bij Breda Nu aan de andere kant van de radio. Fijne avond. Houdoe.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en dat de milieukeuzes niet goed onderbouwd zijn. Infrastructuurminister Karremans gaat ermee aan de slag. Na een melding van een verdachte situatie in de Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Het zwaar gewonde slachtoffer lag in het huis en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna ontdekten de hulpdiensten een tweede slachtoffer in het water. Er werd nog geprobeerd deze persoon te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt een kantoor van het Europees Parlement geopend. Dit moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen verder versterken. Afgelopen weekend zei de Canadese premier Carney dat hij geïnteresseerd is in een vorm van lidmaatschap met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft 9 kantoren buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Londen, Ethiopië en New York. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
1: Elke week hoor je op dit radiostation de beste symfonische en progressieve rock van de afgelopen decennia. In de Symfo Experience met...

Welkom bij de Sinfo Experience. Vandaag aflevering 589. We begonnen vandaag met de eerste hit van Toto in 1978. En het heette Hold the Line. Ja, Toto was een band die eigenlijk alleen maar sessiewerk deed, maar uiteindelijk besloten ze toch om een band te formeren. In het begin was het alleen maar albums maken. Maar op een gegeven moment zijn ze ook gaan toeren. En ik heb ze ook heel vaak live gezien in de afgelopen decennia. En Hold the Line werd geen hit trouwens in Nederland. Bleef hangen in de tipparaden. En daarna volgen natuurlijk wel grote hits. Straks in de tweede uur ook nog een standaard album van de maand. Verder oude symfonische klassiekers, maar ook mooi symfonisch werk van nu. En ook in Nederland wordt nog steeds heel goede Nederlandse symfo gemaakt. Zoals door de band Molstone. Een band die ook wel hier en daar wat uitstapjes maakt naar de stevige rock. Onder andere ook wel wat beïnvloed lijkt door Deep Purple. En het debuutalbum dat heet Master of Illusion en daarvan Blood Trail. Een mooie ballad trouwens.

Looking for Someone, de openingstrek van het album van Genesis, Trespass uit 1970. Toen nog met Anthony Phillips op gitaar en met op drums John Mayhew. Dat betekent dat Steve Hackett en Phil Collins toen nog niet in de band zaten. Die zouden pas bij Nursery Crime een opwachting maken. En Looking for Someone, nou, blijft mooi dit Trespass album. Er staan meer mooie dingen op, hoor. Vision of Angels, The Knife is ook zo'n... traditional, zo'n evergreen wat mij betreft uit de symfonische rockgeschiedenis. De Noorse band Laughing Stock hebben al 6 albums gemaakt en een EP. En die EP die is pas uit. Die heet Forgotten Dreams. Zijn nummers die het niet gehaald hebben voor het lange album Live in Seven Dreams van dit jaar. En zijn eigenlijk mooie symfonische popliedjes zoals The Story.

Fish, oftewel Derek Dick, zoals hij eigenlijk heet, stapte in 1989 uit de band Marillion en werd opgevolgd door Steve Hogart. En daarna maakte Fish nog prachtige soloalbums, tot voor een paar jaar geleden, toen hij besloot om zich te gaan richten op het schrijven van boeken en essays en al wat iets meer zei. Markante, charismatische zanger hadden ze toch bij Marillion. Dat geldt trouwens ook voor de huidige zanger Steve Hogart. Maar Fish maakte daarna ook fantastische dingen. En dit album was zijn debuut. Vigil in the Wilderness of Mirrors. 1989 werd het gemaakt. Kwam uit in 1990. En het is een prachtig album. En ik draaide Cliché. Een van de hoogtepunten van het album. En op het album staat ook nog een hit van hem. A Gentleman's Excuse Me. Ook al erg mooi. Ook erg mooi is de band Long Earth. Ze komen uit Schotland. En ze hebben al een aantal albums gemaakt. Vierde album is nu uit, Towards the Sky. In 2024 maakt ze An Ordinary Life. 2020 Once Around the Sun. En een debuut was 2017 The Source. Mike Baxter, een van de oprichters van de band. Op toetsen Kenny McCabe op drums en achtergrondzang. Ronaldo McKim, ook een van de oprichters, gitaar en achtergrondzang. En dan David McLachlan op basgitaar en sinds kort dus ook een zangeres. En die doet dat zeer verdienstelijk. Maaike Sigrist van het album Towards the Sky. Het mooie Breathless.

Striker Skies. Van het album Frequency van IQ uit 2009. Was de opvolger van Dark Matter. Dat was toch een beauty. En de Frequency was niet slecht, maar aanzienlijk minder dan zijn voorganger. En Martin Offord had de band verlaten. Hij was het allemaal niet eens met alle downloaden en zo. Hij kon zich daar moeilijk in vinden en zette een punt achter zijn muzikale carrière. Verder ook ging Paul Cook uit de band. En dat was de drummer. En die werd vervangen door Andy Edwards. En Martin Offord werd vervangen door Mark Westwood. Een hele andere toetsenman. Maar ja, die drukte een andere stempel op de sound van IQ. Alhoewel de mooie symfo overeind bleef. Fido Xavier of Fido Xavier. Hij komt uit Amerika, maar heeft ongetwijfeld Franse voorouderen. Maakte al heel veel symfonische albums door de jaren heen. En nu is er een nieuweling en die heet Automoto Animus. Kortere nummers dan we van hem gewerkt zijn. Er staat één epic op, die heb ik al gedraaid volgens mij een paar weken geleden. Legend of Mary Joe. Maar ook Hey Humanity is een mooi nummer. Hey.

Hey Humanity van het album Automoto Animus van Fido Xavier, die al heel veel albums heeft gemaakt, allemaal symfonisch getint. Nu wordt het wat meer, vind ik, een wat symfonische pop. Ook dit nummer ging een beetje in de poppy richting, met wat symfonische invloeden. Bij de Nederlandse symfoband The Box Orchestra is het de afgelopen maanden stil geweest. Begin dit jaar verliet de bassist Walter Huustegen, zangeres Ria Mulder en gitarist Jos van der Zanden om uiteenlopende persoonlijke redenen in de band. Twee albums hadden ze gemaakt en ook een aantal live shows. En nu is de vervanger bassist Mario van Drunik, kennen we onder andere van Time Lock. En verder is ook zangeres Brigitte van Nooijen gerecruiteerd. En die heeft ervaring die uiteenloopt van punk, new wave tot jazz. En was ook actief bij het studioproject Venus in the West. En de line-up voor de nieuwe bezetting van de Box Orchestra wordt gemaakt door gitarist Dennis Wever, beïnvloed door David Gilmour, speelde onder andere bij Newland Moon Radio in Aberration en deed ook sessiewerk. Ze gaan op zoek naar nummers, neem ik aan, voor hun derde album, maar ik draai toch nog een track van een tweede album, The Horn of Plenty, en daarvan de titeltrack, The Box Orchestra.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. De 84-jarige Republikein werd opgenomen na een val en kreeg later een longontsteking. Zijn lange afwezigheid leidde tot allerlei complottheorieën, waaronder het gerucht dat hij overleden zou zijn. Maar McConnell is op tijd terug voor een belangrijke stemming over een landbouwwet. Zijn stem kan daarbij doorslaggevend zijn. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer en wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en ook dat de milieukeuzes niet goed zijn onderbouwd. Infrastructuurminister Karremans gaat daarmee aan de slag. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
0: De Simfo Experience met Ad van Loon. Elke week te beluisteren op diverse radiostations.
4: Check.
0: Facebook.com/Simfo Experience.
4: Facebook.com/Simfo Experience.

Welkom terug bij de Symfo Experience deel 2. We begonnen met een vergeten Franse popsingle uit 1970. De band Moebius Bottle, All By Mother. Componisten waren twee Fransen, Jacques Cardona en François Porterie. Een nummer met een typische late jaren 60 en vroege jaren 70 popsound. Melodieus, licht psychedelisch. Nederland kwam er niet verder dan de tipparade. Het nummer werd bovendien door de AVRO in Top Op uitgezonden. Op 1 januari 1970 al. Het kreeg pas een notering in de tipparade. In september van dat jaar 1970. Het wordt vaak ook genoemd in lijsten met ondergewaardeerde nummers uit die periode. Mooi nummer. Dan gaan we verder met Brons. Naam van de band. Genoemd naar David Brons. Die we ook kennen van Iona. Het gaat over de Fellowship. En eigenlijk gaat het over de Lord of the Rings. Een uitermate sfeervolle plaat als je het aan mij vraagt. De muziek van Brons is misschien bij tijd te wijlen wat steviger dan die van Iona. Maar er zijn ook Keltische invloeden. En in de band ook John Bicklands op drums en toetsen. Dave Brons speelt gitaar en toetsen. Daniel Day op Ierse fluiten, basgitaar en toetsen. En de geweldige zang is van Sally Meneer. En dat is de dochter van Kenny Meneer, die we ook weer kennen van Gentle Giant. Van het mooie album The Fellowship. Het al even mooie Over the River.

Wat een fantastische album. The Masquerade Overture van Pendragon uit 1996. Wat een prachtig album. Ja, en dan heb ik dat cd'tje bij de hand. En dan denk ik van, wat moet ik nou draaien? Want het is allemaal even mooi. En dan koos ik uiteindelijk toch voor Paintbox. Ik weet niet waarom, maar dat kwam in me op. En Paintbox hoorde je dus van het fraaie album. Nick Barrett op gitaar en zang. Peter G op basgitaar. Clive Nolan op toetsen. En Fudge Smith op drums. Verder ook nog achtergrondvocalen van Tracy Hitchings, die helaas niet meer onder ons is. En nog een aantal andere zangers die de achtergrondzang verzorgden. Prachtig blijft het. Pendragon, een van hun hoogtepunten uit hun oeuvre. Arion had in september van het vorig jaar een aantal optredens in 013. Een Amazing Flight heet het 30-jarig jubileum. Verjaardag eigenlijk van het feit dat hij dat project Arion heeft opgericht. En hij koos voor een aantal nummers uit dat project.

De Sinfo Experience. Elke week 2 uur lang een streling voor je oren. Samenstelling en presentatie.

John Lodge en Justin Hayward. Ja, kennen ze natuurlijk ook van de Moody Blues. Maakte in 1975 een album en daarop ook een single die daar vanaf werd gehaald. En die heette Blue Guitar. Ik vind het een prachtig nummer. Kwam niet verder dan de tipperaden in 1975. Trion of Tryon is een Friese gelegenheidsband onder leiding van Eddie Mulder, Menno Bootsma en Edo Spanninga. Respectievelijk op drums en zang. Eddie Mulder op gitaar en basgitaar. En Spanninga op toetsen. Maakte een aantal albums. 13 jaar na een vorige Funfair Fantasy is er een aantal maanden geleden het album Tierra Tempo uitgekomen. En van dit mooie instrumentale album op één nummer na waarop gezongen wordt Space for Everybody.

Even in the Quietest Moments. De titeltrack van het album van Supertramp, standaardalbum van deze maand. Even in the Quietest Moments uit 1977. Ja, die stem die intrigeert me altijd van Roger Hodgson. Ik kan het niet helpen, het intrigeert me altijd heel erg. Ik word altijd meteen geraakt door die stem van die man. En ja, dat pianospel, nou ja goed, het is een geweldige band. Maakte prachtige albums in, met name de jaren 70. De Duitse band Saris heeft een 6e album gemaakt. Project of World heet het. Dirk Akkerman op de gitaar en toetsen. Mark Arnold op saxofoon. Lutz Günther op basgitaar. Jimmy Keegan op drums en percussie. Die ken je ook van Spoksbeard. Martin Snella op gitaar. En Henrik Wager lead en achtergrondzang. En dat is ook een geweldige zanger wat mij betreft. Van het mooie album draaien we Is Anybody Out There?

Saris, Is Anybody Out There? Van Project of World, het zesde album. Dan gaan we tot besluit van het programma van vandaag nog een prachtige track draaien van het geweldige album The Roaring Waves, gemaakt door twee topgitaristen, Steve Hackett en Steve Rothery. Ja, we kennen ze natuurlijk als de gitarist van Marillion, Steve Rothery en Steve Hackett. Ja, al jarenlang solo actief. En ooit, 50 jaar geleden, stapte hij uit Genesis. De album heet Roaring Waves. Het is een aanrader. Eerste klas. Wat een geweldig mooi album. Tot slot van het programma van vandaag. Sand. Tot volgende week.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Rijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Rijmakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Rijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16... en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
6: There is a story.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16... en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.